0: In het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze. Money.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Let me live that fantasy. Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 maanden.

0: minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

adverteren op Radio A. en Hunze? Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog.

0: Vanmiddag schijnt de zon af en toe, blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

0: mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.
2: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

als een ballon, een ballon, een ballonnetje. Een ballonnetje dat danst in de wind, aan een draadje naar de zon. Gaat zo'n lekker dikke rode mooie luchtballon. Een ballon, een ballon, een ballonnetje. Een ballonnetje dat danst in de wind, aan een draadje naar de zon. Gaat zo'n lekker dikke rode, lekker dikke mooie blon, blon, blon. Ik zing van de vogels en de vissen, van een jongen en een meisje op een fiets. Ik zing van de bollen in Lisse, ach ik zing van niets. Ik zing van de lucht in de lente, van een meisje in een zonnig zonnebad. Ik zing van rozijnen en

bellen. Er zijn van die sombere dichters, die wenden hun hart naar de nacht. Maar zijn er dan geen sterren?

trui-artiesten. Die hebben hun baard opgespaard. Ze zingen maar le chanson triste. En heel onze wereld is noir. Ze zingen van zuipen en spelen. Ze zingen van kroegen en dood.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: A. en Hunze. Het is 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.

Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

samen. Soms zijn er momenten dat ik aan je denk.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Heumse altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heumse.

0: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Limiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor
3: Radio
2: de
3: Radio A. en Hunze.
4: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
3: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 9 uur.
5: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde.

0: Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Hey. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Radio Drenthe.
11: Koffie en Keuvel.
10: Met Thomas Eggens.

0: Bart. En ik wil jou...
1: Koffie en Keuvel.
0: En ik zeg een bijzonder goeiemorgen. Mooi dat je erbij bent deze ochtend. We schenken rustig een bakje koffie in en genieten van al het moois van een Nederlandse bodem. Tot 10 uur hoor je een uurtje Nederpop hier op Radio Drenthe. Hij verkocht het Gelredroom helemaal uit, maar gaat het komende jaar voor een iets intiemere setting. Ik heb het over Marco Schuitmaker. Hij gaat het theater in en daar ga ik het zo meteen uitgebreid met je over hebben. In het kader van het WK-voetbal wat in volle gang is, een duik in de voetbalplaatjes, archieven, zeg maar. Deze week gaan we terug naar het jaar 1988... toen Nederland Europees kampioen werd. En naar 2010, toen bereikte het Nederlands elftal de finale van het wereldkampioenschap. Ja, en ik heb nieuwe muziek voor je van een dame uit Pessen die lekker aan de weg timmert als artiest zijnde. Wie dat is, dat ga ik je zo meteen uitgebreid uit de doeken doen. Nog veel meer mooie namen gaan er voorbij komen tot aan 10 uur. Wat dacht je van Rowan Hesse, Suzanne en Freek, de Cats en de Time Bandits? Die staan al in de coulissen om jou te entertainen met I'm Specialized in You. Maar eerst René Vroeger en The Waylon.
2: You

0: Time Bandits. And I'm specialized in you.
1: De Drentse Douche.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Ja, het lijkt zo ontzettend ver weg, maar het is de eerder dan je denkt. De Drentse Douche en het weer aan het eind van dit jaar gaan we het gewoon weer doen. Tot die tijd mijmeren we graag terug naar eerdere hitlijsten. Dat doen we iedere week aan een bepaald thema. En deze week gaan we het theater in, want het theaterseizoen is bijna ten einde. Dus gaan we alvast even vooruitblikken op het theaterseizoen van het komende jaar. Van het Gelderse Dome naar de Tamboer. Marco Schuitmaker is dichterbij dan ooit. Met mega hit als Engelbewaarder. En hier mag alles voorover Marco razend tempo de Nederlandse hitlijsten. Ja, en hij heeft nogal wat gedaan de afgelopen tijd. Van toppers in concert en vrienden van Amstel Live tot Pinkpop en Holland Zingt Hazes. Stuk voor stuk allemaal uitverkocht natuurlijk. Met als hoogtepunt zijn eigen stadionconcert in het Gelderse Dome. Volgend seizoen gaat hij dus het theater in. Met een hele mooie tour gaat hij langs een select aantal theaters. En op 17 februari geeft Marco een try-out in de Tamboer in Hoogeveen. En natuurlijk zal Engelbewaarder daar niet ontbreken. Ja, vandaag dus, hoe toepasselijk ook, in een speciale versie die perfect in het theater past. Engelbewaarder zelf, die stond afgelopen jaar op 7 en het jaar daarvoor op 4. Maar misschien kunnen we deze versie het komende jaar wel toevoegen aan die lijst. Speciale versie van Engelbewaarder van Marco Schuitmaker.

de band uit Volendam had ook een American Dream. Want ze namen deze plaat op in New York in 1974. Maar die Amerikaanse droom die verliep niet zoals gehoopt. Want Amerikaans succes bleef uit Nederland gelukkig nog wel oud en vertrouwd in 1974. Een dikke nummer 1 hit. En daar stonden ze maar liefst 6 weken met deze plaat. The Cats en Be My Day. Zometeen de hoofdpunt uit het Drentse nieuws. Praat je weer helemaal bij. Altijd up-to-date blijven kan ook, hè. Via rtvdrenthe.nl en via de gratis te downloaden rtvdrenthe app. Dit is Roanezen.

0: modelaatjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50. Voordeeluitjes.nl.
1: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Exact 9:30, tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. De Molukse gemeenschap in Drenthe kijkt uit naar zondag. Premier Rob Jetten komt dan mogelijk met excuses richting de Molukkers voor het onrecht wat hen is aangedaan. Tegelijk

0: Tijd vindt een deel van hen alleen excuses niet genoeg. Het TT-festival in Assen heeft na afgelopen jaar flink moeten interen op de reserves. Het 50-jarige jubileum van het festival viel een stuk duurder uit dan gedacht. En na jaren vertraging rijdt eindelijk een nieuwe Intercity-trein door Drenthe. En deze heet de Wesp en is volgens de NS beter toegankelijk. Dit en meer nieuws kun je rustig teruglezen op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe-app. Dan gaan we nog naar de weersverwachtingen van Roland van der Zwaag.
1: Vanochtend schijnt de zon wat flats door de hoge bewolking heen. Het is wel droog en een graad of 16. Nou, er staat een matige oostelijke wind die vanmiddag gaat draaien naar het noordoosten. Dan komt de zon erbij en dan wordt het ook 20 tot maximaal 21 graden.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerica.com.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
10: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
11: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
10: Echt?
11: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
12: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.

0: Suzanne en Freek, en hier begon het allemaal mee. Een grote doorbraak als het avond is.
1: De schatkist van Nederland.
0: In het kader van het WK voetbal een duik in de voetbalplaatjes. In het voetbalplaatjesarchief. Deze week terug naar het EK van 88, toen Nederland Europese kampioen werd. En na 2010, toen bereikte Nederland zelf al de finale. Ja, we weten allemaal hoe dat ging tegen Spanje. In 2008 brengt Volte Kroes in het kader van het EK-voetbal Viva Hollandia uit. Een cover van het Poolse Viva Colonia. Het nummer bereikte de eerste plaats. 2 jaar later volgt een nieuwe versie, natuurlijk dan helemaal geënt op het WK. Hoewel Nederland de finale haalt, zit er niet een nieuwe nummer 1-hit in voor Volte Kroes.

Tessa en Rosalyn. Daarvoor ook nog Wolter Kroes en zijn 2010 versie van Viva Hollandia. Het is tijd voor nieuwe muziek hier op Radio Drenthe. Een nieuwe single is er bij ons in de brievenbus gedaan van Lara Bode uit Pessen. Een nummer dat is ontstaan tijdens een project over vriendschap op het Alvo College in Hoogeveen, waar Lara als leerkracht Nederlands werkzaam is. Daniel en Salah, twee leerlingen, die zijn ook te horen in het nummer. Nieuw op de playlist dus, Lara Bode en Echte Vrienden.

En na wat uitstapjes muzikaal gezien, de Jordan noemde zichzelf op een gegeven moment, is ze gewoon weer terug bij Caro Emerald. En back it up hier op Radio Drenthe.

waar het zometeen alweer tijd is voor het laatste nieuws uit binnen- en buitenland door onze collega's van de NOS. Ja, na de klok van 10 mag ik weer een mooie prijs weg gaan geven, namelijk een Asperge Deluxe Box met verse asperges, aspergesoep, een flesje wijn, 2 doosjes aardbeien en een fles boerenvanillevla. Dat wil je winnen. Ja, hoe je die kan winnen, dat ga ik zo meteen vertellen.

0: Marktkaufen Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkaufen Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Aan tafel.
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
6: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie.
8: Radio A. en Hunze.
9: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
8: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 10 uur.
10: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top...

0: In het massief van de Mont Blanc zijn we er vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.

0: gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
0: ANWB en gaan. Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Radio Drenthe.
2: Koffie en Keuvel.
3: Met Thomas Eggens.

0: Girls en Walk Like an Egyptian.
1: Maak kans op een overheerlijke Asperge Deluxe Box.
2: Oh, lekker.
0: Ja, dat heb jij vanochtend natuurlijk al tegen Edwin gezegd. Jij bent niet zo van de asperges, hè?
2: Nou, het is niet zo dat ik het niet lust, trouwens ook, hoor. Maar ik zou niet snel in een restaurant een heel bord vol asperges bestellen.
0: Ja, maar dan heb je de meeste maar een stuk of vier of zo. Een bijgerechtje, een witlofje erbij, een patatje erbij.
2: Ja, nee.
0: Een eitje.
2: Hè? Ik vind het wel lekker als het erbij geserveerd wordt dat je net even een asperge eet.
0: Maar voor jou is het contrast tussen de witte asperge en de groene is ook groot, hè?
2: Nee, ik hou meer van die groene, maar dat schijnt dus de goedkopere, de arme luis variant te zijn. Maar die vind ik eigenlijk lekkerder.
0: Die is iets minder ziltig van smaak.
2: Ja, ik noem het dan weeg. Dat is wel heel negatief. Maar ik vind die groene vind ik echt heel lekker. En de witte vind ik oké, maar hey, dit pakket zit veel meer in.
0: Ja, nee, asperges zelf natuurlijk. Een pot aspergesoep, een flesje wijn hoort erbij natuurlijk. Een lekkere koude witte wijn, och, heerlijk. En dan nog twee doosjes aardbeien en als toetje nog een fles boerenvanille.
2: Lekker.
0: Ah, oh, heerlijk.
2: Ja, dan ben ik helemaal om.
0: Zo is dat. Net als bij asperges is de kop van de muziek vaak het lekkerst. Luisteraars, ja, jullie dus horen een introotje van een fijne zomerplaat. En dan is het eigenlijk gewoon heel simpel. Om welk liedje gaat het hier? Nou, die ga ik niet eens nog een keertje laten
2: horen. Volgens mij had je aan 2 seconden eigenlijk ook genoeg.
0: Dat denk ik ook, ja. Welk liedje zoeken wij? 0592 33 11 88. Kom maar door!

0: John Mayer en Last Train Home. Daarvoor ook nog Sonny & Cher en The Beat Goes On.
1: Maak kans op een overheerlijke Asperge Deluxe Box.
2: Oh, lekker.
0: Kimberly, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ben je een beetje gek op asperges?
3: Ja, ik lust ze wel graag.
0: Ja, en dan het liefst die witte of die groene?
3: De witte.
0: Ja, de witte. Wat maakt dat zo lekker dan?
3: Ja, ik weet het niet. Dat eigenaardige smaakje wat die dingen hebben.
0: Zie je wel, mensen vinden het gewoon lekker.
4: Ja, ik weet ook dat ik de uitzondering in principe ben, grotendeels.
0: Ja, dat goed.
3: Ik lust

0: uit een potje hoor, in een stukje ham. Vind ik ook heerlijk
1: zaterdag. Oh, lekker zeg. Ja, en misschien is het ook een beetje omdat het echt zo in het seizoen moet zijn of zo. Dat je er dan weer een tijdje tegen aanhikt van, oh, het kan weer, zeg maar. Een beetje, dat maakt het misschien ook wel extra lekker of zo. Heb je dat ook, Kimberly?
0: Ja, ik wou ze eigenlijk dit seizoen nog maken, maar ik ben er nog helemaal niet aan toegekomen. En elke keer loopt en ja, ga ik ze nu. Nee, ja, dat doe ik andere keer, weet je zo.
1: Ja, klopt, klopt. Ja, en nu gaat het pakket misschien wel naar jou toe komen. Moet je nog wel even wat voor doen, natuurlijk. Ik ga het introotje nog een keer aan je laten horen. En aan jou de taak om mij te vertellen welk intro dit is. Volgens mij was dit niet heel moeilijk, of wel?
0: Nee, wij wisten direct wel de titel van de song. Alleen de zanger was even het ding. Sweet Home Alabama van Lynyrd Skynyrd.
1: Ja. Helemaal goed. Herkenbare intro, toch? En een lekkere zomerhit. Kimberly, blijf aan de telefoon voor je gegevens. En ik wens je alvast eet smakelijk.
0: Ja, dat komt helemaal goed. Dank je wel. Fijne uitzending.
1: Maak er een mooie dag van. Hoi, dag.

0: Desiree en live daarvoor ook nog al in het Skinnert en Sweet Home Alabama leverde Kimberly een heerlijk deluxe aspergepakket op. Vandaag kun je nog twee van die pakketten winnen bij Anouk en straks ook bij René natuurlijk. Zometeen ook het laatste nieuws uit onze regio. Herman, praat je helemaal bij me. Tot die tijd, Ashford en Simpson op Radio Drenthe.
1: And for love's sake, each mistake, all you

0: Hoi mensen.
1: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Voorstee, Assen.
3: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
2: Voordeeluitjes.nl.
4: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
5: Het is 10:30, tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. Emma, goedemorgen.
6: Opnieuw goedemorgen. Ja, premier Rob Jetten komt zondag mogelijk met excuses richting de Molukse gemeenschap. Hij zal zondag een toespraak houden bij de onthulling van een nationaal monument voor Molukkers in Rotterdam. Verschillende media verwachten dat hij niet met lege handen zal komen. In 1951 werden Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland gehaald, waar zij onder slechte omstandigheden kwamen te leven. Ook onder vooral oude

0: Voor de Drentse Molukkers is er jarenlang hoop op zo'n excuus. Ook als ze naar Augustinus Tuparia hoopt daarop, zo vertelde hij eerder dit jaar in de RTV Drenthe podcast De Vergeten Treinkaping.
1: Als wie dan ook, als minister-president, wat mij betreft ook de koning, zou zeggen, bij nader inzien hadden we Molukkers anders moeten behandelen. Ik heb niet meer lang te leven op deze aardbol. Niet dat ik ziek ben, maar ik ben niet jong meer. Dan ga ik lekker terug naar mijn vader en mijn moeder. Zeg, dat hebben we toch voor elkaar gekregen. Zo sta ik er gewoon in. En met mij ook een heleboel Molukkers hoor.
0: Het TT-festival in Assen heeft na afgelopen jaar flink moeten interen op de reserves. Het 50-jarige jubileum van het festival was met 295.000 bezoekers een absoluut hoogtepunt, zegt directeur Jan Gerbrand Krol. Maar financieel moet de stichting TT-Week Assen voor deze bijzondere editie wel bloeden. Er was een tekort tussen de 20.000 en 30.000 euro. Met een greep uit de reserve is dat gat volgens Krol opgevuld, maar de reservekas van de organisatie raakt wel uitgeput. De gemeente Coevorden staat voor een grote financiële uitdaging. Net als veel andere gemeenten worden er flinke tekorten verwacht. De verwachting is dat de gemeente vanaf 2028 per jaar ongeveer 5 miljoen euro tekort komt. Coevorden krijgt te maken met stijgende kosten, maatschappelijke opgaven en onontkoombare investeringen en keuzes die volgens de gemeente gemaakt moeten worden. En deze week wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar een belangrijke Drentse middeleeuwse veldslag. Net over de Overijsselse provinciegrens wordt gezocht naar sporen van de slag bij Ane, bijna 800 jaar geleden. Een boerenleger van Rudolf van Coevorden versloeg het ridderleger van de bisschop van Utrecht. Projectleider Jan van Doesburg denkt de juiste plek te hebben gevonden van die veldslag, maar zeker weten doet hij het niet.
2: Nee, dat is, het is archeologie. Hè. We weten het pas zeker als we het helemaal opgegraven hebben. Maar er zijn best sterke aanwijzingen dat we hier op de goede plek zitten.
0: En zo zijn er mogelijk sporen ontdekt van metalen in diepere veenlagen. Nou, dat onderzoek duurt nog de hele week. Wil je daar meer over weten? Kijk dan even in onze app of op rtvdrenthe.nl. Vind je meer over dit verhaal en natuurlijk ook al het andere nieuws.
3: Yes, dankjewel. Gaan we even kijken wat het weer gaat doen. Roland van der Zwaag.
4: Vanochtend schijnt de zon wat flats door de hoge bewolking heen. Het is wel droog en een graad of 16. Nou, er staat een matige oostelijke wind die vanmiddag gaat draaien naar het noordoosten. Dan komt de zon erbij en dan wordt het ook 20 tot maximaal 21 graden.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien
6: uit.
5: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké. Okay.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Pas op hoor, deze is heet.
14: Oeh, ja.
13: Wil er iemand nog wat drinken?
14: Ja,
13: ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
14: En voor mij, man?
13: En een frisje voor jou.
14: Dank je.
13: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
15: Ontdek ook de beste Vaderdagdeals op socialdeal.nl.

0: Stars in a brand new day.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, ik zie die beelden al en er staat mooi tussen het groen. Ja, mijn groene vingers zijn niet al te best. Hoe gaat het met jouw groene vingers eigenlijk, Aldert?
3: Oh, dat ging fantastisch, kan ik je verzekeren. Want ik heb thuis een groentetundie en dat doe ik dan bij de vuurjaarsdag wat spul in. Zeg maar erbels en bonen en zo. Ik doe er weer wat grond over, wat mest. En dan ga ik met de handen over elkaar staan te kijken of er wat van terecht komt. En zo niet, dan heb ik pech. En zo ja, dan denk ik, maar eens kijken, dat ging mooi. Dat idee. Ik vind trouwens niet of dat hier ook zo is. Want hier, wat is hier? Ik ben nou bij het duurzaamheidscentrum in Assen. In die prachtige groentetun die bij dat centrum hoort. En ik sta als twee dames. En één daarvan is docent. Docent groentetun. En de andere is het bijna, zeg maar. Ja, toch, Monique, dat klopt,
4: hoor. Nou, niet helemaal. Want zij is wel echt de docent. En ik ben meer de regelaar om de trainingen...
3: Van de docenten.
4: Van de docenten, oh, ja.
3: Okay. Ja.
4: Dus
3: ja.
4: Ik ben makelaar jong leren eten. Dus ik probeer mensen op te leiden die kinderen op school kunnen helpen met moestuinieren.
3: Eigenlijk onderwijzers, die als gewoon niet de bagage hebt om naar buiten te gaan. En jongens, want die schoolplein bent tegenwoordig allemaal groen, hè?
4: Ja, nou, bijna allemaal. Okay. Wij zijn hard bezig om die allemaal wat groener te krijgen. Ja. En nog mooier is het natuurlijk als daar dan ook een deel moestuin van gemaakt wordt.
3: En dan vind ik er dus heel veel onderwijzers te wezen die geen groene vingers hebben.
4: Nee, precies. En dan komen mensen als Yvonne in beeld die dat heel erg leuk vinden en ook kunnen. En die trainen wij dan, zodat ze beter weten wat ze zouden kunnen doen in zo'n moestuin, waar ze om moeten denken, hoe je dat doet met een hele groep in plaats van in je eentje in de voortuin.
3: Ja.
4: Dus daar komt best wel wat bij kijken en daar leiden we dan mensen voor op.
3: Ja, dus Yvonne, je hebt dus ook een hele grote groentetuin, neem ik dan maar aan.
5: Nou, dat zit nu in mooie moestuinbakken, want daar komen de slakken niet zo snel bij.
3: Ja.
5: Dat is een goede oplossing.
3: Oh ja, precies. Ja, maar slakken ook slim, hè? Die kruipt snaast gewoon naar boven, echt wel.
5: Ja, je moet er wel een beetje op letten. Ja.
3: Maar goed, je hebt dus de opleiding volgt docent moestuin. Daar komt meer op neer.
5: Ja, moestuincoach.
3: Ja.
5: Ja. Ja. Ja, dus precies dan. Ja.
3: Maar is het veel aanzet wat ik net zegt heb? Van in de vuur, je de grond ter beschikking hebt, die maakt de grond geschikt, die stopt er wat zaadjes in, wat er in, rode kool, wortels, eerappels en zo. En dat is gewoon een kwestie van wachten.
5: Nou,
3: toch?
5: Nou, toen je dat zei, dacht ik van nou, dat doen wij ongeveer ook.
3: Ja.
5: Maar we doen natuurlijk niet elk jaar op hetzelfde plekje hetzelfde planten.
3: Maar dat mag niet.
5: Maar dat gaat niet goed, hè?
3: Waarom niet?
5: Nee, dan moet je een beetje wisselen. We hebben geleerd over wisselteelt.
3: Mm-hmm.
5: Hè, dat je een plannetje maakt van we schuiven de vakken door waar we wat zetten zodat de grond niet uitgeput raakt en je een betere oogst krijgt.
3: Ja.
5: En nou, dat soort dingen leer je in de moestuincoachopleiding.
3: Maar staat onderwijzers, want dan ging het een klein beetje om ervoor open om dat te leren en ook deur te geven aan de kinderen?
5: Ja, ik ben pedagogisch professional op een kinderopvang.

0: En bij ons zijn er enthousiaste mensen voor. Ja. Die graag met de kinderen in de moestuin werken. En niet iedereen. Nee.
1: Nee. Maar aan de andere kant, hoe jonger hij begint, hoe langer het beklijft. Hè? Ook voor later. Wat ouder wordt, jonger. Vroeger gingen we naar de groentetuin. En we kweken ons eigen spul.
0: Ja, precies. Als je jong daarmee bezig bent, dan heb je er plezier in gekregen. En daar gaat het natuurlijk om.
1: Ja. En niet iedereen heeft zo'n grote hoeveelheid groenten beschikking. Maar net wat je zegt, met een paar bakken kun je al niet lenen komen. Hè?
0: Ja hoor, je kunt zelfs een eetbare haag maken, vertelde Monique. Net. Je kunt in kleine eierdopjes tuinkers zaaien met heel kleine kindjes, met peutertjes. Ja. En je kunt een paar tegels uit het plein wippen en daar frambozen in zetten. Er zijn een heleboel mogelijkheden.
1: Hoezeer, ik heb mijn wijs laten vertellen dat de grond, dat is het belangrijkste van de groentetuin. Dat is de basis.
0: Ja.
1: Dat moet goed voor elkaar wezen, dat moet doorlucht wezen, dat moet meststof mee zitten.
0: Ja, zeker.
1: Dus als je een tegel uit wipt, dan wordt hem dat niet, toch?
0: Nou, dat is nog niet genoeg.
1: Nee, dat wordt maar zeker.
0: Nee, je kunt er beter wat grond met compost in doen.
1: En ik kijk hier naar deze prachtige bedden hier voor mij. Nou, er zit ook van alles in. Ik zie wat rode bieten staan, wat radijsjes en zo. Ik zie wat melden tussen, dat is onkruid, dat we noemen dat loezen, dat trekken we eruit. Moeten we de massaal uittrekken. Maar toen zei Jetting mee, dat moest alles, dat is eetbaar.
0: Ja, dit kan je gewoon door de sla doen. Dat zijn gewoon gezonde, eetbare blaadjes.
1: Maar is het ook lekker?
0: Als je er sla van maakt, dan maak je er iets lekkers van.
1: Ja, okay.
0: Ja. En of het zo lekker is, nou, dat kunnen we even proberen als je wil.
1: Nou, nu, straks misschien.
2: Straks, Yvonne, straks.
1: Ja, maar Monique, want ik moet dat natuurlijk nog even hier weten. Van, ik ben dus op jacht naar mensen die dit soort willen doen.
2: Zie, er zijn steeds meer scholen die snappen dat als je kinderen beter willen of andere keuzes wil laten maken, ook met eten, dan moet je ze ook vroeger in een basisschoolleertijd wat leren over waar dat eten eigenlijk vandaan komt. Wat is daarvoor nodig? Maar ook, lang niet iedereen eet alles thuis, hè, tomaten of wat dan ook. En door het moestuinieren gaan ze dat wel doen. En wij zijn inderdaad op zoek naar mensen die opleiding willen gaan doen. Zodat steeds meer scholen zo'n moestuincoach in de arm kunnen nemen. Ja. En zeggen, goh jongens, wij willen dit wel heel graag. Maar we komen handjes tekort, willen jullie ons helpen?
1: Ja.
2: Dus daar zijn we naar op zoek. In september starten we ermee met een nieuwe opleiding. Mm-hmm. Het is 4 dagen, dus niet superveel. De kosten worden grotendeels betaald vanuit de overheid via het programma Jong Leren Eten. Maar je moet wel zelf ook nog wat bijleggen. Maar echt een fantastisch mooie opleiding.
1: Is het een raar moment om te beginnen in september? Want dan is het seizoen voorbij eigenlijk.
2: Dat zou je denken, maar wij zeggen juist dat is de perfecte tijd. Want in het najaar moet je beginnen om alvast alles klaar te maken. Zodat je in het voorjaar van start kunt.
1: Ja, ja.
2: Dus dan kunnen ze in het najaar contact leggen met de scholen. We hebben in het najaar ook nog de week van ons eten in deze provincie. Hè? Die start ook hier dit jaar. Dus dat is een fantastische periode om met scholen in gesprek te gaan. Of met gemeenten. Van hé, wij willen hier wel wat mee. Wat is er mogelijk? En dan kunnen ze in het voorjaar echt van start.
1: En hoe geven we ons op?
2: Je kunt je opgeven via de website van Jong Leren Eten of via de website van IVN. En anders mogen ze mij ook bellen.
1: Ja. Jong Leren Eten, IVN. Er zijn allerlei mogelijkheden, jongens, om je aan te melden. Het is vooral een zonnetje erbij. En dat alle lekkere groenten. Oh, man. En de tuinstoel erin, want een tuin is ook niet alleen bedoeld om in te werken, maar ook zeker.
3: Heerlijk. Altijd dankjewel, hè. Hoi. Ja, oh.

Sting en Love is the Seventh Wave. Daarvoor ook nog Ilse de Lange en Get It Right. Tijd voor nieuwe muziek uit Borger. Tenminste, nou ja, daar is hij geboren, getogen. Nu uit Zwolle, Hans van der Werf. Maar op podium kennen we hem beter onder de naam Higo. 2021 wordt hij als een...

van de Drentse deelnemers geselecteerd voor het talentenontwikkelingstraject Hit de Noord. En gelijk met succes was ze scoren gelijk met die band een landelijke hit met Tankstation in 2023. En inmiddels is het alweer tijd voor het tweede studioalbum. En vorige maand kwam daar een voorproefje van uit. En die nieuwe plaat die heet Vallen in Geluk. En die hoor je nu op Radio Drenthe. Dit is Igo.

playlist van Radio Drenthe. Higo en Vallen in Geluk. Zometeen na de klok van 11 uur gaan we het hebben over Hyrox en andere duursporten zoals een marathonlopen en een Ironman. Want ja, dat is populairder dan ooit. Nederland is er helemaal van in de banden van dat duursporten. Hoe dat precies zit, dat vertel ik straks. Tot aan het nieuws is dit Marvin Gaye.

0: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna 1 miljoen Nederlanders wonen in buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven, en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan buiten de stad. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft.
7: Radio A.N. Hunze.
8: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
7: En wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A.N. Hunze. Het is 11 uur.
9: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg.

0: wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
2: Dit is Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: .com.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Radio Drenthe.
9: Koffie en Keuvel.
8: Met Thomas Eggens.

Nederland lijkt massaal in de ban van duur sporten. Steeds meer mensen die trainen voor een fysieke uitdaging als een halve of een hele marathon, een Ironman of een Hyrox. Online is die groei niet te missen. Zometeen gaan we het daarover hebben en over mijn eigen ervaringen van afgelopen weekend. Dat hoor je allemaal naar Shirley Bassey, maar eerst Justin de Wild.

0: Shirley Bassey en This Is My Life. Daarvoor ook nog Justin De Wild, nummer 1 in de Nederlandse top 40 met Cheerio. Ja, en toch wel een dikke zomer, denk ik, hè?
1: Ja, die festival komt er maar in. Dat had ik dus gelijk het gevoel zo van, nou, ik ben weer helemaal in de stemming alvast voor een TT-festivalletje.
0: Ja, zeker.
1: Ja, absoluut.
0: Normaal gesproken niet echt my cup of tea qua muziek, maar dit is wel even lekker.
1: Op zo'n feestje zeker.
0: Absoluut.
1: Zeker.
0: Van volle startvakken bij marathons tot uitverkochte Hyrox-evenementen. Nederland lijkt massaal in de banden van duursport. Steeds meer mensen die trainen voor een fysieke uitdaging als een halve marathon of een hele marathon. Een Ironman of een Hyrox. Online is die groei niet te missen. Er is een onderzoekje geweest dat gemiddeld 33.000 keer moet ik zeggen zelfs. Zoekopdrachten per maand is naar de Marathon van Rotterdam. Veruit de populairste. De mooiste wordt ook wel gezegd, hè?
1: Ja,
0: de Marathon van Rotterdam.
1: Ik vind dit altijd zo'n lastig onderwerp. Want ik heb hier heel veel respect voor. En ondertussen denk ik, jullie zijn knettergek.
0: Ja, maar jij hebt op een heel hoog niveau heb jij gevolleybald.
1: Oh, dus
0: jij
1: heel bent hoog niveau.
0: Nou ja, hallo.
1: Ik heb op een leuk amateur niveau gevolleybald. Maar dat is wel even wat anders dan een marathon lopen. Ik heb nogmaals ook heel veel respect voor, hoor. Maar 42 kilometer rennen. Waarom?
0: Ja dat,
1: maar jij?
0: Ja, ik heb hem vorig jaar gedaan. Hier in de uitgestelde TT-marathon. In november heb ik hem gelopen. En dat heb ik me tijdens het lopen ook heel vaak afgevraagd.
1: Ja, waarom?
0: Waarom? En als je helemaal bij dat 30 kilometer punt bent, dan denk je van ja, bam, nu loop ik hem ook uit.
1: En toen dachten we, Thomas is klaar met dit soort
0: uitdagingen.
1: Heb ik ook
0: gezegd, staat nog op beeld. Zelfs op YouTube, op ons YouTube-kanaal zie je de video van een rennende Thomas.
1: Ja,
0: en die
1: er
0: op de finish komt van, ik ga dit nooit meer doen.
1: Nee, maar nu ben jij in de Hyrox gegaan. Daar zit je, voor mensen die dat niet kennen, leg het eens even uit. Wat is Hyrox?
0: Hyrox is eigenlijk een fitness-evenement. Waarbij je hardlopen combineert met fitnessonderdelen. Dus je moet trekken, slepen, duwen, gooien. Je moet er bijvoorbeeld een slee van 150 kilo moet je voortduwen. Je moet skiën. Dat is met dat is een apparaat, zeg maar, waarbij je twee touwen naar onder trekt. En dan moet je 1000 meter skiën. Roeien. De klassieke roeimachine
1: heb je. Mag ik in herhaling vallen?
0: Ja.
1: Waarom?
0: Ja, het is zeg maar de hele sfeer die er omheen hangt, zeg maar. Het sporten, zeg maar, is gewoon heel leuk en heel tof. En daar naartoe werken. Ik sport hier bij een relatief kleine sportschool in Assen, waarbij Hyrox hoog in het vaandel staat. En dat is gewoon, zeg maar, die algehele sfeer die daar hangt, is gewoon heel gezellig en tof, zeg maar. En ook naar zo'n evenement toe werken is gewoon heel leuk.
1: Blijkt ook een beetje uit het onderzoek, hè, wat het is. Je grenzen verleggen, jezelf tot het uiterste pushen, dat is wat het zo populair maakt.
0: Zeker.
1: Dat kun jij beamen.
0: Dat kan ik beamen. Ik heb dus gezegd, nooit meer een marathon. Afgelopen zaterdag heb ik weer een marathon gelopen. Alleen dan wel even net even iets anders. Het is een groot modderevenement. Mudmasters heet het. Dat is 2 keer per jaar in Nederland. In de Haarlemmermeer. Dus in de achtertuin van Schiphol, zeg maar. Naast de Boldenbaan zo'n beetje. In Biddinghuizen. En ik heb Haarlemmermeer gelopen. En daar heb je een aantal afstanden. Heb je de 16 kilometer, 12 kilometer. En de 6 kilometer. Je hebt ook nog een family editie, zeg maar. Dat zie ik als die kleine van mij een jaartje of 5 is ziek. Dan zie ik mezelf altijd wel samen met hem doen. Maar je hebt ook een marathon.
1: Ja, en jij dacht, laten we die gewoon even.
0: Mijn zwager dacht van, leuk. Zal ik Thomas eens vragen om dat samen met mij te gaan doen? En toen zei ik van, ja, waarom niet?
1: Volbracht.
0: Ik heb hem volbracht. Het is 90 obstakels die je over moet. Variëren tot inderdaad, zoals je hier nu op de foto ziet, de trenches, waarbij je over 6 heuvels van modder en dan in een kuil van modder die je doorheen moet zien te ploeteren. Je hebt zandzakken in je nek. Je moet klauteren over water heen. Je moet touw klimmen. 90 onderdelen. Dus 90 obstakels en 45 kilometer.
1: Oké, mocht je de tv aan hebben, dan kun je dus onze Thomas zien. Ploeteren, kapot gaan, onder de modder zitten.
0: Ja. En het is net even iets anders dan een marathon. Het is de marathonafstand. Maar je hebt niet het

0: tempo van wat je zeg maar normaal gesproken loopt bij een marathon. Je moet af en toe even wachten op een onderdeel. De sfeer is heel leuk, heel tof.
1: Ja, dat
0: gezellig.
1: Door de modder vind ik dan wel weer heel erg leuk.
0: Dat vind je wel leuk?
1: Ja, dat lijkt me wel weer leuk. Ja. Touw klimmen en zo, dan haak ik alweer af.
0: Dat is echt te gek. Het was afzien. We hebben er in totaal 6 uur over gedaan, mijn zwager en ik. Met een gemiddelde finishtijd van 7:30 is dat toch wel een lekkere tijd.
1: Ja.
0: Maar we waren bij lange na niet de snelste. De eerste finisher is gefinished in 3:59.
1: Zo.
0: Dus die was 2 uur eerder dan wij.
1: Zo, het knap. Ja. Nogmaals respect. En ondertussen vind ik je knettergek. Ook heel veel respect ervoor.
0: Dankjewel. Ja, ik zit even te kijken. Wat zal ik nou als volgende evenement doen?
1: Ja, ik zei al, de Ironman. Dus heel ver fietsen, heel ver zwemmen. En dan nog even een marathonnetje lopen.
0: Ja, een Ironman is inderdaad 3,8 kilometer zwemmen. Dan vervolgens 180 kilometer fietsen. En dan 42 kilometer rennen.
1: Waarom?
0: Waarom? Wat je zegt, grenzen verleggen.
1: Ja.
0: Ja, wie weet. Moet ik mijn vrouw wel heel lief aankijken, denk ik, als ik daar aan wil meedoen. Terug naar de muziek van Wham!

0: Mr. Big, to be with you. Ja, we hadden het er net even over, al die duurloopjes en marathons en Hyrox en Ironmans. Ja, er is eentje in Nederland, een Ironman, een halve en een hele. Een halve heet dan een 70.3. Ja, 1,9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en een halve marathon. Daar is te doen toch, Herman?
1: Niet voor mij, maar leef je uit, zou ik zeggen.
0: Het begint al gelijk weer te kriebelen. We hebben het erover en het begint gelijk te kriebelen.
1: Nou, sorry voor jouw vraag. Ja,
0: alvast sorry, schat. Zometeen het laatste nieuws uit onze regio. Tot het nieuws hoor je Steely Dan.

0: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
0: Zeg het Voortman, open dag bij Voortman op 26 en 27 juni.
2: Het is 11:30, tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. Erwin, goedemorgen.
3: Goedemorgen. In sporthal De Burkerkoel in Westerbork sliepen afgelopen nacht 82 asielzoekers. Dat meldt het Rode Kruis. De gemeente Midden-Drenthe springt deze week bij als noodopvang voor vluchtelingen die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Gisteren nam Westerbork de nachtopvang over van de wijk. In de sporthal in Westerbork zijn maximaal 200 slaapplekken. Een oplossing voor de langere termijn is er nog niet. Alleen excuses zijn niet genoeg voor het onrecht dat de Molukse bevolking is aangedaan, zegt JC Sihasale van de wijkraad RMS boven Smilde. Ze is zelf nazaat van een oud knielmilitair. Premier Rob Jetten komt zondag mogelijk met excuses richting de Molukse gemeenschap bij de onthulling van een nationaal monument voor Molukkers in Rotterdam. In 1951 werden Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland gehaald, waar zij onder slechte omstandigheden kwamen te leven. Sihasale over de mogelijke excuses.
4: Het moet natuurlijk niet alleen bij excuses blijven. Wij hopen natuurlijk, wij eisen natuurlijk meer dan alleen een excuses van de premier. Want zonder politiek rechtsherstel blijven excuses slechts woorden.
3: Bij een botsing op de ceintuurbaan in Meppel zijn vanochtend twee mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de

0: brandweerkazerne. Beide slachtoffers zijn met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. En deze week wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar een belangrijke Drentse middeleeuwse veldslag. Net over de Overijsselse provinciegrens wordt gezocht naar sporen van de slag bij Ane, bijna 800 jaar geleden. Een boerenleger van Rudolf van Coevorden versloeg het ridderleger van de bisschop van Utrecht. Projectleider Jan van Doesburg denkt de juiste plek te hebben gevonden van die veldslag, maar zeker weten doet hij het niet.
1: Nee, dat is, het is archeologie. Hè. We weten het pas zeker als we het helemaal opgegraven hebben. Maar er zijn best sterke aanwijzingen dat we hier op de goede plek zitten.
0: Ja, zo zijn er mogelijk sporen ontdekt van metalen in diepere veenlagen. Nou, heel bijzonder ook dat onderzoek en benieuwd wat eruit gaat komen. Gaat nog de hele week duren. Wil je er meer over weten? Dan vind je daar ook een nieuwsbericht over op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
2: Dankjewel. We gaan nog even kijken wat het weer gaat doen. Roland van der Zwaag kan je meer vertellen.
3: Vanochtend schijnt de zon wat flets door de hoge bewolking heen. Het is wel droog en een graad of 16. Nou, er staat een matige oostelijke wind die vanmiddag gaat draaien naar het noordoosten. Dan komt de zon erbij en dan wordt het ook 20 tot maximaal 21 graden.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
5: Oh, heerlijk hier, hè?
6: Ja, eindelijk even niks.
7: Het is echt nice.
8: Hola, le pongo dos cervezas.
9: Hola, señor. Sí, twee bier.
7: Voor mij?
5: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
8: Por favor.
5: Proost. Proost.
10: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
12: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
13: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: tijd van het witte goud.
1: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
0: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
1: Oh, lekker.
0: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
1: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Stevie Wonder en Uptight. Everything's alright hier op Radio Drenthe in Koffie en Keuvelen. Het is dinsdag, dus dat betekent dat het weer tijd is voor het wekelijkse rubriekje van het Uus van de Tol. Streektaalfunctionaris bij het Uus van de Tol is Arja Olthoff. En ja, zij heeft vandaag iets over de tijd van het jaar.
1: 16 uur en 3 kwartier. Zo lang is het per dag lochtig rond deze tijd. Over een paar dagen zitten wij op de langste dag van het jaar. En dat is van oudsher een bijzondere tijd die omgeven wordt met allerlei rituelen, vuren en feesten ter gelegenheid van de zomerzonnewende. Dat had natuurlijk te maken met het feit dat je zonder buienradar of andere voorspel-apps alleen zelf een verklaring kunt uitdenken voor wat er gebeurde. En dat had dus gauw wat van doen met buitenaardse of bovenmenselijke krachten. Met buienradar is de magie er gauw wat af, want tot op de minuut nauwkeurig kun je weten hoe laat de zon opkomt. En dat is best vroeg, want vandaag was het na 4 uur al lochtig. Zoals je misschien wel hoort, heb ik het over locht. Maar niet overal in Drenthe zegt ze locht. Je hoort ook wel licht, lucht of rond Schonebeek legt. Er zit dus aardig wat variatie in. Maar ook als je in andere talen kijkt, heeft veel klankkleur in dat woord voor licht. In het Duits is het woord licht en in het Engels is het light. Maar al zit er qua klank veel kleur in het woord, toch kun je het woord in allerhande talen goed herkennen, ook als je die taal niet goed beheerst. Dat komt omdat het een erfwoord is. Een woord dat al vanuit de voorloper van het Drents, het Germaans, in onze taal is blijven hangen. Erfwoorden met meest woorden die dingen die universeel bent en dus in elke tijd voorkomt, beschrijft. Denk dus naast licht ook aan woorden als dag of nacht of zonne, maan, bien, hand of boom. Die kun je in allerhande taal makkelijk herkennen omdat ze min of meer gelijk bent. Johan Trogge is er binnen het onderzoek het verhaal van het Drents, al is een vraag om het zinnige doe jij even het licht aan, te vertalen in het eigen Drents. En naast de variatie in licht, locht, lucht en legt, kwam er ook nog een ander fenomeen aan het locht. Want wat doe je? Doe je het licht aan of op? Een ander taalkundig fenomeen dat ik als voormalig Duits docent interessant vind, is te zien in de naamvalsuitgang achter het woord locht. In het woordenboek van de Drentse dialecten komt namelijk een paar zinnigjes voor met de benaming voor bij daglicht. Zoals, je moet zorgen dat je bij lochten weer in huis bent. Of je moet zorgen dat je bij lochten overkomt. Door krijgt dat woord lochten in een uitgang, en, bij lochten. En dat is een overblijfsel van een oude naamval. En zo komt er over één klein woord die Drents toch weer een hele bulte aan het licht, lucht, legt of locht. Mooi.

Armstrong Darby hier op Radio Drenthe. En Sign Your Name. Zometeen na de klok van 12 is het weer tijd voor Anouk Middel. Met Anouk in de middag. En ik ben hier morgen weer om 9 uur.

0: Dat hoor ik nu. Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
2: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring.
5: Radio A en Hunze.
6: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
5: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
8: De lokale omroepen van Midden-Drenthe.

0: Jansen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente Aa en Hunze. Radio Aa en Hunze.
2: Radio Aa en Hunze.
1: Dit is Radio Aa en Hunze. Radio Aa en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
3: Abonnement tot 2 gigabit, nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
10: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
9: Hoe dan?
10: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Radio Drenthe.
13: Anouk in de middag.
12: Met Anouk Middel.

0: opleiding voor operazangeres. Deze Pat Benatar. Love is a Battlefield. Goedemiddag.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Daphne, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Fijn dat je er weer bent.
3: Ja, leuk om er weer te zijn.
0: Ja, we gaan er weer een leuke show van maken, hè?
3: Ja, dat komt helemaal goed.
0: Ja, heel veel muziek vandaag. Want ik ga zo meteen bellen met de zoon van René Karst en met Jason Staal. Want beide hebben allebei iets bijzonders te melden. Nou, dat hoor je zo meteen. Jij houdt al het nieuws in de gaten en praat ons daarover bij. Ieder uur rond half. En zo meteen om 12:30 natuurlijk het eerste officiële bulletin.
3: Ja, nou, we hadden een tijdje geleden al een bericht over een 22-jarige man uit Maassluis. Die verdacht werd van een pakket met een drone te hebben afgeleverd in een gevangenis. Bij Veenhuizen. Ja. Maar hij is nu vrijgesproken. Want de rechter die vond het, dat het DNA wat op dat pakket is gevonden niet genoeg bewijs om te stellen dat hij daarvoor verantwoordelijk is.
0: Ja, ja, jij praat ons straks het hele verhaal wel bij. Ja. Hoe dat inderdaad allemaal ging. Want er was ook een paar keer, geloof ik, dat hij dat... Nou ja, je leest er ook meer over op de site rtvdrenthe.nl en in de app. Aldert, daar gaan we natuurlijk ook weer contact mee zoeken. Aldert is op Chuck vandaag. Ja, en hij gaat de grens over. Waar hij precies belandt, dat hoor je tegen 12:15. En ik heb vandaag twee kinderen van een basisschool in Dalen in de uitzending. Want zij zijn heel druk bezig om een speciale podcast te maken over hun woonplaats. En hoe ze dat doen, dat vertellen ze zelf. En we gaan bomen over bomen. Maar ik zei het al, bovenal veel lekkere muziek. Nou, beginnen we dan maar met deze. Een songfestivalliedje.
4: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy.

0: Hold op Radio Drenthe, Never Let Us Slip Away. Ja, ons oog viel op een bijzonder filmpje van Thomas Karst, zoon van René Karst. En ja, misschien had ik niet moeten zeggen dat het Thomas is, want als je zonder beeld naar het filmpje luistert, is het gewoon net alsof je René hoort. Ik kan het wel even laten horen.
1: Dit jaar is het 10 jaar geleden dat de kist werd uitgebracht. Stef en pa hebben dit liedje op een avond bedacht.

0: Klaas, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Oh, dit filmpje heb je gisterochtend, dacht ik, op Facebook geplaatst?
1: Ja, ik heb het gisterochtend opgenomen en kort daarna, voor 12 uur stond het er zeker op. Ja,
0: ja, ja, hoe kwam je dus erbij om dit te doen?
1: Nou, ik had het al wat langer in mijn hoofd. Papa is natuurlijk in november overleden en hij deed altijd bij een ander radiostation dit liedje en dan had hij een maandlied. Dus dat spookte in mijn hoofd en op die manier ben ik ook naar die filmpjes gaan kijken en met de gitaar gaan proberen hoe hij dat nou deed en zo. En het begon steeds leuker te worden en ik voelde gewoon dat ik iets met het 10-jarig bestaan van Liefde Dik in de Kist iets moest doen.
0: Ja, want was je daarmee bezig dan, met die datum? Dat rond deze tijd 10 jaar geleden Liefde te Dik uitkwam?
1: Nee, ik was er niet heel erg mee bezig. Dat was meer iets van de laatste maand. Ik was gewoon eens aan het kijken van ja, wanneer is dat liedje nou uitgekomen? En er is niet echt een officiële datum aan vastgelegd. De clip staat sinds 14 juni 2016 wel online. Maar daarvoor was het natuurlijk al een soort van hitje. Op de sociale media.
0: Ja, en dit was echt de grote doorbraak voor je vader, hè? Kan je die doorbraak toen nog herinneren? Hoe oud was jij toen?
1: 10 jaar geleden, ik was 20. Ik speelde honkbal en ik ging 3-4 keer in de week naar HCW, naar Bussum. Ja. En papa die zat op een gegeven moment ook regelmatig in Hilversum. Dus we reden wel eens met z'n tweeën die kant op.
0: Ja, maar hoe was dat? Ja. Hoe heb jij dat ervaren toen echt die grote doorbraak kwam? Hoe was dat voor de familie?
1: Dat was heel gek. Dat is iets wat niet te beschrijven is, maar fantastisch om mee te maken. Dat is, we hebben meerdere radiostations meegemaakt, interviews. De meest gekke dingen ook en de allerleukste dingen hebben we ook zeker meegemaakt. Ja, het was gewoon echt als familie. Ik ging regelmatig met papa mee en dan was het niet één optreden op een avond, maar er waren 3, 4.
0: Ja.
1: En ja, gewoon als chauffeur. Het was fantastisch. Ja.
0: Veranderde dat ook wat aan jullie gezin, zeg maar, dat in één keer hij echt een wereldberoemde Nederlander was?
1: Ja, aan ons gezin veranderde weinig. Papa was gewoon papa. Nee, dat veranderde weinig.
0: Jij bent zelf ook met muziek bezig vorig jaar? Of is dat alweer 2 jaar geleden? Heb je ook met René een duet opgenomen, hè?
1: Ja, Ik Drink Alles is toevallig 13 juni was die een jaar lang uit. Dus dat hebben we vorig jaar mogen doen, ja.
0: Ja, leuk. Ik heb een klein stukje daarvan ook klaarstaan.

0: Oh, wat fantastisch om dit te hebben. Waren er nog meer plannen, Thomas, om samen muziek te maken?
1: Ja, zeker. In oktober hebben wij nog samen gezeten om te kijken wat wordt nou ons vervolgliedje? Of wat wordt mijn vervolgliedje? En we waren er net een beetje uit. Dat gingen we doen. En in november kwam dat vervelende telefoontje. Ja. Die vervelende week.
0: Maar was het om samen weer wat te gaan maken? Of dat jij individueel in de muziek verder ging?
1: Individueel, ja. Individueel, ja. Ik ben nog steeds, die demo'tjes heb ik nog steeds. Ik ben ook samen met tante Erika bezig om hier en daar wat te schrijven en wat ideetjes bloot te leggen en daaruit in verder te werken.
0: Ach, wat mooi. Dus
1: we zijn bezig.
0: Ja, mooi. Hey, deze zonder elkaar ben je niks. Hè? Dat is een heel klein stukje. Ja. Maar ik luister naar en denk, ja, volgens mij is dit gewoon wel een heel nummer. Ga je hier wat mee doen?
1: Ik heb er wel over nagedacht. Niks, niks, niks is natuurlijk een liedje wat papa altijd met Duo op kast zong, met oma. Mm-hmm. Maar daar vormden ze zelf ook altijd al hun eigen tekst op.
0: Ah ja.
1: Bij elk optreden wat ze hadden. Dus papa die deed dat door en die deed dat live op de radio een paar keer. En dat viel goed in de smaak en dat bleef ook bij mij aardig hangen. Dus vandaar dat ik heb gedacht van dan ga ik ook eens een keer een coupletje maken met een refreintje.
0: Ja.
1: Kijken hoe dat aanslaat en het gaat aardig geloof ik.
0: Ja, nou, wat een views man. Heeft Stef ook gereageerd, Stef Ekkel?
1: Heb ik nog geen reactie van, maar die verwacht ik wel in deze dagen.
0: Ja, zeker. Thomas, ik was ontroerd om je filmpje te zien. René zit in onze aller harten hier. Dus ik hoop van ganse harte dat je het ook doorzet. En ik moet nog één ding vragen hoor, om af te sluiten. Gewoon als moeder en oma vind ik dat altijd fijn om te weten. Hoe is mijn dochtertje lieve René?
1: Ja, fantastisch. Die is inmiddels 3 maandjes oud.

0: Dus die begint lekker te lachen en een beetje om te rollen. Dus ja, dat gaat hartstikke goed. En die is supergelukkig.
1: Oh,
0: en wij zijn supergelukkig met haar.
1: Lieve. Dikke knuffel van onze kant. Ja, en ik ga hem er maar gewoon ingooien, toch? Lieve te dik

0: KTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloon.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
4: Het is 12:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Daphne Blanken.
5: Goedemiddag. In sporthal De Burkerkoel in Westerbork sliepen afgelopen nacht 82 asielzoekers. Dat meldt het Rode Kruis. De gemeente Midden-Drenthe springt deze week bij als noodopvang voor vluchtelingen die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Gisteren nam Westerbork de noodopvang over van de wijk. In de sporthal in Westerbork zijn maximaal 200 slaapplekken. Een oplossing voor de lange termijn is er nog niet. Een 22-jarige man uit Maassluis is vrijgesproken voor het binnensmokkelen van telefoons en andere communicatieapparatuur in een gevangenis in Veenhuizen. 2 jaar geleden werd een pakket met een drone afgeleverd op het gevangenisterrein. Op een zakje van het pakket werd DNA gevonden van een man uit Maassluis. Maar de rechter vindt dit onvoldoende bewijs dat hij hiervoor verantwoordelijk is. Daarom wordt de man niet veroordeeld. Alleen excuses zijn niet genoeg voor het onrecht dat de Molukse bevolking is aangedaan. Dat zegt JCC Hassale van de wijkraad RMS Bovensmilde. Zij is zelf nazaat van een oud KNIL-militair. Premier Rob Jetten komt zondag mogelijk met excuses richting de Molukse gemeenschap bij de onthulling van een nationaal monument voor Molukkers in Rotterdam. In 1951 werden Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland gehaald, waar zij onder slechte omstandigheden kwamen te leven. Sia Salen over de mogelijke excuses.
6: Het moet natuurlijk niet alleen bij excuses blijven. Wij hopen natuurlijk, wij eisen natuurlijk meer dan alleen een excuses van de premier. Want zonder politiek rechtsherstel blijven excuses slechts woorden.
5: En bij een botsing tussen

0: twee auto's op de Centuurbaan in Meppel zijn vanochtend twee mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de brandweerkazerne. Beide slachtoffers zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
1: Daphne, dankjewel. Even naar onze weerman, Roland van den Zwaag. Goedemiddag, Roland.
2: Goedemiddag, Anouk.
1: Ik ben weggegaan rond 8:00. Mijn was buiten gehangen. Hou ik het droog? Haal ik het droog?
2: Nee, zeker, dat gaat lukken. Het is alleen dat de bewolking die nog wel nu nog hardnekkig is, gaat de komende uren steeds dunner worden. Het is hoge bewolking, er zal ook wat lage bewolking gaan ontstaan, wat kleine stapelwolken. Vanmiddag krijgen we dan eigenlijk een periode met zon. De temperatuur die zit nu in de 17, ja, ruim 17 graden. Dat gaat ook nog wel wat omhoog. We halen uiteindelijk wel 19 tot maximaal 20 graden. Vanavond blijft het heerlijk weer. Zonnig weer, weinig bewolking. De wind die gaat wat bijdraaien naar het noord, tot noordoosten. En dat maakt dat er wat koelere zeelucht over ons heen komt. Maar eigenlijk, ik snap heel goed als mensen vanavond de barbecue al opsteken.
1: Oh, echt?
2: Nou, het gevoel eigenlijk van, we missen nu nog die warme tropische dagen, die heb je nog eigenlijk niet in je geheugen zitten. De hersenen die ze zeggen van, nou, het is eigenlijk best wel een koele junimaand geweest tot nu toe. En dat klopt ook wel, want de gemiddelde temperatuur zit net 2/10 onder het langjaar gemiddelde. We hebben best wel al wat nattigheid gehad. We hebben nu een droge periode. Zonneschijn, het valt nog wat tegen. We hebben nog wat te goed. En het gaat wel lukken, want die hoge drukgebieden die komen in ieder geval boven het vasteland te liggen. Daardoor hebben we morgen, moeten we eerst even die tropische lucht binnenkrijgen. Dat gaat 's ochtends, gaat die bewolking dan toenemen. Krijgen we een zuidwestenwind. 'S middags valt er eventjes wat lichte regen. Dat zal een halve millimeter zijn. Dat is allemaal niet zoveel. Maar dat is ook een beetje, misschien voor het weerbeeld, een beetje een vriendelijke weerbeeld wat je niet hebt. Het is een beetje, nou, het valt wat tegen morgen met veel bewolking. En dat echte lekkere weer, dat ga je dan donderdagochtend aan doen. Als jij naar de studio gaat, ga je dat wel merken. Dan voel je in één keer van, wow, het is lekker. Die luchtvochtigheid is hoog. 'S ochtends is het al meteen korte broeken weer. En dan 's middags komen we uit op zo'n 27 tot 28 graden. Dus donderdag begint het.
1: Laat ik donderdag nou net altijd een lekker oma-dagje hebben. En ik ga pronken met mijn kleinkind door het dorp. In het zonnetje.
2: Genieten. En die dagen daarna gaat het nog vaker mooi gebeuren. Het blijft mooi weer.
1: Oké, Roland, dankjewel. Mooie dag, hè.
2: Hoi. Yo.
1: Waarom Adert de provinciegrens overgaat, dat hoor je zo.
3: Pas op, hoor. Deze is heet.
4: Oeh. Ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja,
3: lekker. Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man.
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
3: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
9: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.

0: Susan Spicks and Specs.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Gooi we nog grunnelsproot naar Aldert of doen we dat nooit?
3: Het allemaal in bed, hè?
0: Okay. Ja, hoe bist u?
3: Ja, ik ben een Veendam. Touw heb je al. Heel in Veendam. Ja, heel in Veendam. Heb ik ook niet bedacht. Maar dat is wel heel mooi trouwens. Want iedereen kent het denk ik wel. In Veendam, het Veenkoloniaal Museum. Prachtig museum midden in Veendam. En in dat museum is op dit moment wel een hele bijzondere tentoonstelling. En daarom ben ik even naar Veendam afreisd. En Celine, die weet er alles van. Goedemiddag.
4: Dat klopt. Goedemiddag. Leuk dat jullie er zijn.
3: Ja, dank je wel. Je bent conservator hier binnen het Veenkoloniaal Museum, moet ik zeggen. En je verwacht het misschien niet, maar hier bent op dit moment hele grote schilderijen te zien.
4: Ja, 12 hele bijzondere grote schilderijen die eigenlijk al 80 jaar niet meer samen getoond zijn.
3: Ja, en waar komt die vandaan?
4: Ze zijn van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. En zij hebben ze ook speciaal voor dit project gerestaureerd.
3: Ja, en ze komt eigenlijk in een opdracht gemaakt, meen ik, toen voor de wereldtentoonstelling in Brussel in 1934.
4: Klopt, 1935 in Brussel. In opdracht van architect Dirk Rosenburg. Hij heeft 6 kunstenaars gekozen. En iedere kunstenaar heeft 2 schilderijen gemaakt van een regio, een akkerbouwregio in Nederland.
3: Ja, maar dat was een beetje de opdracht, hè, van de schilders. Van maak eens, zie je zo agrarisch Nederland ervoor
4: ziet. Ja, hoe ziet het eruit? Dan moeten jullie wel ook, nou ja, als toeschouwer moet je ook bedenken, hè, wat was 1935 nou voor tijd? Het was eigenlijk een hele onzekere tijd, een tijd van recessie. Mm. En als je deze schilderijen ziet, dan zie je eigenlijk een heel nostalgisch, idealistisch, mooi Holland, waar we trots op zijn.
3: Ja, ja. Ja. 12 mooie schilderijen van hoe Nederland eruit zo hebben kunnen zien, laat zo maar weer stel dan. Maar dat geldt natuurlijk, en dat is de reden dat wij hier natuurlijk in afreis zijn van RTV Drenthe naar Veendam. Wij willen natuurlijk ook wel in de noordelijke invulling zien, eigenlijk de Drijnse invulling. Maar dan kijk ik hier naar de schilderij, die maakt is door, de naam zit erbij, Chris Lebeau. Dat is niet echt een Drijnse naam.
4: Nee, Chris Lebeau is een Amsterdammer. Maar dit is wel een heel bijzonder werk van de 12. Dit schilderij is in 2014 al eerder op bezoek geweest bij ons in het museum. Dat was ten tijde van een speciale jubileum expositie. Toen bestond het museum 75 jaar. En toen is dit schilderij, dus het Drentse schilderij, is bewonderd door de koning en de koningin.
3: Kijk hem hier. Ja. Dus die hebt hem ook zien?
4: Die hebben er al van genoten. Ja.
3: Maar dat is ook het enige schilderij wat zij zien, hè, dan?
4: Ja, alleen deze hing er toen. Ja, en nu zijn ze compleet. Dus.
3: Ja, en dan ben die andere helft er ook bij.
4: Nu zijn de andere helft er ook bij, ja.
3: Maar voor de mensen die de beelden er niet bij hebben, wat zien wij precies?
4: We zien Drenthe. De toeschouwer kijkt eigenlijk vanuit Gieten naar de Groningse Veenkoloniën toe. Dus ook een stukje, het is eigenlijk een combinatie van Drenthe en Groningen wat dat betreft. Mm-hmm. We zien de turfafgraving, veenafgraving. We zien daar arbeidershuisjes op het zand staan. En in de verte zien we eigenlijk schoorstenen van de industrie. Dat is onder andere de strookkartonindustrie, maar ook de aardappelmeelindustrie. Dus je ziet eigenlijk een hele mooie combinatie van landbouwproduct, water, dus het transport, en industrie waarbij die producten dus verwerkt werden.
3: Ja, nou weet ik niet of Chris die mag ook in Drenthe West hebben. Dat kan niet aan, anders kun je zoiets niet schilderen, als je zegt.
4: Klopt,
3: ja,
4: het is ook wel bekend waar hij dus inderdaad heeft gestaan. Dus dat is wel heel leuk om te herleiden.
3: Oké.
4: Okay. Ja.
3: Ja, want hij zo uit perspectief zou zeggen, hij ziet op iets van een kerktoren of zo, vrij hoog.
4: Het is inderdaad vanaf een heuvel eigenlijk geschilderd. Ja,
3: vanaf onze rug, moet het zo zien.
4: Wie weet, ja, dat is wel een heuvelachtig gebied in Drenthe, ja.
3: Ja, maar goed, ja, dan staat misschien die fabriek weer wat dichtbij misschien. Maar goed, dit zou dus in theorie Veendam kunnen wezen, nog niet?
4: Het zou kunnen. Het is natuurlijk wel een idealistisch beeld. Dus soms zie je ook, nou ja...

0: motieven die misschien op dat moment niet per se daar waren, maar die wel niet mogen ontbreken aan het beeld.
1: Ja.
0: Dus,
1: ja. Ja. En hier dan weer die zaad, die graanmidden hier, die hoort dan weer bij. Nou ja, dat kan eigenlijk overal wel bij.
0: Ja.
1: Ja, fantastisch, mooi historische schilderij. Dat is één van de 12, dus die andere 11 die hangt hier ook. En dan kijk ik zo even bij me, ik zie prachtige boerderijen. Ik zie ook de baldenteelt, dat zal van Noord-Holland wezen.
0: Ja, klopt, die staat op de voorkant van de catalogus. Dus dat is natuurlijk ook weer een typisch stukje Holland. Molentje erbij, bloembollen, nou zo, ja, prachtig.
1: Ja, ik zeg 12 schilderijen, dat klinkt als 12 provincies. Dat is niet helemaal waar, hè. Dat kan ook niet doen. Want...
0: Nee, in 1935 was nog geen Flevoland aanwezig. Dus het gaat echt om de akkerbouwregio's. En uit mijn hoofd komt Zuid-Holland dan 2 keer voor.
1: Okay.
0: Ja, het gaat echt om de producten en de gewassen. En...
1: Dat zal ook weer eens niet.
0: Nee, inderdaad. Die Randstad weer. Ja. Goed dat er aandacht is voor Drenthe. Ja.
1: Hoe kan het dan? Want 1934, daar ben je die schilderijen vermaakt. Ja. En toen ben je een hele poos niet samen best. Waar hebben ze zo lang west?
0: Ze zijn dus heel lang in het depot gebleven. Kijk, het zijn hele grote monumentale schilderijen. Ze zijn 2 bij 3 meter groot. Veel musea kunnen ze om het formaat niet kwijt. En in die 80 jaar is er af en toe wel eentje uitgeleend. En, nou ja, de ene en de ander. Ja. Maar dat je plek hebt voor alle 12, zoals ze echt bedoeld zijn, dat is super uniek. Dus dat is al meer dan 80 jaar geleden.
1: Ja, ja. Dus voor de laatste keer was er in 1934 in Brussel. En nou weer in Veendam.
0: Ja, begin jaren 40 zijn ze echt alle 12 naar het depot gegaan.
1: Ja. Nou, uniek dus om ze hier allemaal te bekijken.
0: Heel uniek, een echte primeur. Ja, absoluut.
1: Hoe lang hangt ze hier?
0: Uit mijn hoofd tot 3 of 4 september. Oh, dus de hele zomer kunnen mensen ervan gaan genieten.
1: Ja, nou is het verrassend dan ook hoe snel al die zomertijd voorbij gaat. Dus toef langer niet, allemaal op naar Veendam om die 12 prachtige schilderijen te bekijken. En het mooie is, als je binnenkomt, dan begin je bij Drenthe.
2: Ah, dat is altijd een goed begin. Aldo, dankjewel.
3: Radio Drenthe.
4: Op Tjak.
3: Met Aldert Oosterhuis.

gewoon. Melanie Ryan. Klinkt hartstikke internationaal. Klinkt vooral country en pop. Dit is Robert Gray op Radio Drenthe. Fijn dat je luistert.

Robert Cray en Right Next Door. Zometeen na 1 is de hulplijn weer geopend. Jason Staal schakelt hem vandaag in. Maar dat kan jij ook doen, hè, als je een oproepje wilt doen hier op Radio Drenthe. Stuur even een appje, dan nemen we contact op 0592 33 11 88.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
0: Zie meneer relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: De Mobifit sta op stoel in ruildagen. Ontvang in juni €500 korting op uw nieuwe Magic for You sta op stoel.
5: Radio A en Hunze.
6: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn app
5: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
7: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
8: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
9: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
10: Radio AN Hunze.
9: Dit is Radio AN Hunze.
11: Radio AN Hunze.
9: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
12: Beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook

0: naartoe gaat. Vastnet is er voor jou. See you there. Vastnet.
1: Ik heb heel veel buikpijn.
2: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
7: Radio Drenthe.
8: Anouk in de middag.
7: Met Anouk Middel.

0: beautiful people, Jimmy Cliff op Radio Drenthe.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: Ja, ik zei het net al, het kan maar zo zijn dat jij binnenkort gewoon live muziek in je achtertuin hebt. Of in je woonkamer, of in de hal. Het maakt allemaal niet uit. Jason Staal, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jij zoekt namelijk locaties om te spelen.
3: Correct.
0: Ja. En niet zomaar wat te spelen, maar je gaat nieuwe liedjes uitproberen. Is het doel?
3: Ja. Ja, dat klopt, ja. Eigenlijk, er komt een heel nieuw album. En daar zijn we druk mee bezig. En dan gaan we altijd een beetje kijken wat werkt. En dan doe ik eigenlijk elk jaar, om de zoveel jaar, probeer ik dat uit in huiskamers en tuinconcerten. Omdat ik dat heel leuk vind. En je kan meteen kijken, hé, wat werkt. En dat vind ik altijd heel erg leuk.
0: Oh, dus en dat doe je dan daadwerkelijk ook mee? Dat als jij al een hele playlist setlist hebt voor jezelf, van nou, die wil ik graag op mijn nieuwe plaat hebben. En er wordt slecht op gereageerd als grapje.
3: Ja. Ja.
0: Echt?
3: Ja, dat komt voor, ja, zeker.
0: Oh, welk liedje is gesneuveld ooit eens?
3: Hoe heet die ook alweer? Zo simpel kan het zijn, was een liedje, weet ik nog. Die is nergens opgekomen. Er zijn wel meerdere die eigenlijk nergens op zijn. Ga je dat doen en dan denk je, oh dit werkt helemaal niet.
0: Ah, ja. En dan sta je er wel zelf achter.
3: Ja, alleen omdat je zit zelfs in een proces dat je denkt, oh ja, dit is tof. Of hier kan ik wat mee. Maar dat weet je helemaal niet. Want je bent zelf, zeg maar, op een gegeven moment iets minder kritisch, denk ik.
0: En je eigen bubbel.
3: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Hey, en hoeveel liedjes heb je dan om te spelen?
3: Oh, dat kan de hele avond.
0: Echt? Oké. Okay.
3: Ja, ja, ik denk dat er iets van 16 nieuwe liedjes zijn. Maar ik doe natuurlijk ook de klassiekertjes, hè.
0: Ja. En dan krijgen mensen een notebookje en dan kunnen ze meeschrijven en aan het einde verzamel je alle papiertjes.
3: Nee, dat mag, maar dat hoeft niet. Nee, het is eigenlijk een luisterconcert.
0: Ja. Waarbij je bewust om feedback vraagt.
3: Ja.
0: Oké. Okay. En zijn er kosten aan verbonden als ze jou willen hebben?
3: Nee.
0: Helemaal niks?
3: Nee, een datum. Nou ja, als het buiten as is, €25 reiskosten.
0: Ja.
3: En als mensen het fijn vinden om achteraf een plaat te kopen of iets in een pot te doen, zou ik dat fijn vinden, maar in principe niet.
0: Wat goed. En hoe groot moeten die plekken zijn dan?
3: Ja, de gastheer of gastvrouw of gast identificerend wat je bent, die moet minimaal toch wel 10 mensen kunnen huisvesten. Maar eigenlijk als het een leuke avond... Het gaat erom dat we een leuke avond hebben en dat we gewoon lekker gaan spelen.
0: Oké, okay. En dan doe je inderdaad op avonden. En dat kan dan op elke dag door de week zijn?
3: Of min dagen, mag ook.
0: Oké, maar dat maakt niet uit. In overleg is alles mogelijk.
3: Ja, juli, augustus, september heb ik hiervoor gepland. Dus als je denkt dat is leuk, dan kom je langs.
0: Wat leuk. Hoe kunnen mensen tot jou komen om wat te regelen?
3: Via de socials. Dus als je gewoon mij opzoekt op social media, Instagram of Facebook, dan even een DM'tje en dan heb je contact met mij.
0: Hartstikke leuk. Het kost je dus helemaal niks.
3: Nee.
0: Hey, en Jason, dat nieuwe album, hè, dan doe je dit en dan luister naar je publiek. En dan ga je weer de studio in.
3: En dan gaan we afmaken. Ik ben met Rody Prins bezig om met z'n tweeën, zeg maar, de basis te maken. En dan in oktober komt hij uit. En dan presenteren wij hem.
0: Okay.
3: En dan gaan we in mei 2024 een albumpresentatie doen. En dan is die plaat ook weer uit.
0: En kan je al iets prijsgeven wat erop staat? Wat voor soort muziek en hoe en wat?
3: Nou, het was bedoeld als een wat kleinere plaat. Dus een beetje dat mooier dan mooi. Maar ondertussen loopt het eigenlijk alle kanten op. Het is nog wel kleinkunst, maar het is wel af en toe wat steviger. Maar het blijft wel, wat ik maak, het is echt een solo plaat. Dus dat ik gewoon doe wat ik mooi vind. En de albumtitel is Verder dan het voelt.
0: Okay. En die mooie dan mooie die je al aanhaalde, die kan ik nu even laten horen. Dan weten mensen een beetje wat ze kunnen verwachten, wat ze in huis halen. Ja. En jou dus te benaderen via de socials. Jason, heel veel succes en we spreken elkaar. Komt ie aan.
3: Helemaal goed.
4: Mooi is de vrijheid, mooi is de rust.

0: ABC when Smokey sings.
1: De Slingerplaat.
0: Ja, dit gaat weer een leuke worden, denk ik.
2: Dat komt helemaal goed.
0: Ja,
2: zeker, ja.
0: Wij gaan vandaag in de Slingerplaat op zoek naar familieduetten. Misschien heb je het gehoord. Ik sprak, nou, wat zal het zijn? Een uurtje geleden, denk ik, Thomas Karst. De zoon van René Karst. En ja, hij had een filmpje opgenomen. Omdat het rond deze periode 10 jaar geleden was. Dat Lieve te dik in de kist werd uitgebracht. En hij heeft daar een eigen swoon aangegeven. En heeft een kort filmpje van geplaatst op de socials. En toen vertelde die er ook over dat hij verder wil in de muziek. En dat hij ooit 1 duet heeft opgenomen met zijn vader, deze.
3: Alles, ik drink alles, drink er 1, drink er 2, drink er 1, 2, 3.
0: En dat er eigenlijk ook wel plannen waren om nog iets samen te doen. Ja. Maar hij gaat in ieder geval alleen verder. En hij had het er ook over om met tante Erika iets te gaan doen. Ja. Toen dachten wij, daar zit wel een slingerplaat in.
2: Ja, ja, familieduetten.
0: Ja.
2: Maar dan, ja, dus wel met z'n tweeën.
0: Ja.
2: Dus
0: ja.
2: Niet de hele familie.
0: Nee, nee, nee. Maar dat mag van alles zijn. Dat mag vader, zoon, moeder, kind. Zeg het maar. Broers, zussen. Als het maar met z'n tweeën en uit 1 familie gezongen wordt.
2: Ja.
0: Als jij een mooie weet, laat het maar weten. 0592-33-1188. Je kan appen, je kan bellen. We hebben 26 van die duetten nodig. En dan gaan we er een letter aan koppelen van het alfabet. En even voor tweeën het grote rat met het alfabet weer bijpakken. En dan ga jij de beste slinger aangeven.
2: Ja, nu al zin in.
0: Ja, ik ben heel benieuwd wat er allemaal binnenkomen. Ik zie dat de app al lekker vol loopt. Dus dat gaat altijd snel. En daar verbaas ik me wel
2: over.
0: Ja,
2: hoe snel
0: dat
2: mensen aan iets denken.
0: Ja, parate kennis hebben dan. En dan met een mooi duet komen. 0592-33-1188. Ik zie bijvoorbeeld dat Bert al een mooi duet heeft doorgegeven van André Hazes en Roxanne Hazes. Dus die gaan we noteren. Hanny is nog druk aan typen. En die heeft nog eentje van Willy en Willeke Alberti. Ja, zo zijn er natuurlijk ontzettend veel, hè? 0592-33-1188. Ik ga eens even kijken welke we als eerste kunnen noteren. Goedemiddag, met Anouk.
4: Mooi, met Jelmer.
0: Hallo, Jelmer. Waar moest jij aan denken?
4: Ik geloof niet meer in liefde.
0: Oh, de zusjes gaan een kannengieter.
4: Ja, juist.
0: Ja, de zusjes. En welke letter? Want je bent de eerste die dit liedje doorgeeft. Dus welke wil je graag op het rad hebben?
4: De L van liefde.
0: De L van liefde is bezet door de zusjes kannengieter. Jelmer, dankjewel. Hij staat erop.
4: Ja hoor, dankjewel.
0: Doei.
4: Ja.
0: Goedemiddag met Anouk.
5: Goedemiddag Anouk, ik ben Henk.
0: Hey Henk, welke kunnen we noteren?
5: Janneke en Chris de Roo.
0: Och ja, dat is tante, toch?
5: Ja.
0: Ja hè? En ja. Welk liedje van Janneke en Chris?
5: Ja, dat weet ik niet. Dan mag je zelf weten.
0: Gaan we even kijken. Henk, we zetten hem erbij. Doei.
5: Oké, okay.
0: Doei. Hi met Anouk.
6: Anouk, Roelof. Goeiedag.
0: Dag Roelof, zeg het eens.
6: Ah, mooi. Even kijken, hè. Frank en Nancy Sinatra.
0: Ja.
6: Something Stupid.
0: Leuk, vader en dochter. Zetten we erbij.
6: Ja.
0: Doei, doei. Hi, met Anouk.
7: Ja, goedemiddag, mijn Geesje.
0: Hallo, Geesje.
7: Hi. Ik heb opa en kleindochter. Piet Vierman met zijn kleindochter Mel.
0: Oh,
7: Love
0: ja.
7: In Arms.
0: Ja, dat is nog niet zo'n ouwe, hè?
7: Nou...
0: Nee, dat valt nog wel mee, toch?
7: Jawel, de kerst van de jaren 70, 80 ongeveer.
0: Oh, ik dacht dat deze later was. We gaan hem erbij zetten in ieder geval, Geesje.
7: Succes verder.
0: Doei.
7: Doei.
0: Dat gaat goed komen, Daphne.
2: Absoluut.
0: Ja, zal ik nog eentje erbij halen?
2: Eentje.
0: Hoi, met Anouk.
8: Hallo.
0: Hallo, met wie spreek ik?
8: Met Tjaap. Hallo.
0: Tjaap, zeg het dus.
8: Ik dacht aan Maywood.
0: De zusjes Maywood, ja. En welke dan?
8: Python.
0: Python?
8: Mano, Rio.

0: Kies eens eentje.
1: Doe maar Mano.
0: Oké, okay, zetten we erbij. Doei doei. Hi met een hoek.
2: Met Wim Potex.
0: Dag. Wim, verstond ik?
2: Ja, Wim Potex.
0: Hallo Wim.
2: Ik dacht aan de Carpenters.
0: Ja.
2: Met Postman, Mr. Postman.
0: Nou, wij hebben een mooie lijst al. Dankjewel voor het bellen. Voorzichtig gaan dan. Doeg.
2: Oké, okay, hou door.
0: Dit gaat wel goed komen. 0592 33 11 88. Familieduetten zoeken we. Kom staan.

0: Sunnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubbega in Meppel.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
6: Even over 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Daphne Blanken.
7: Goedemiddag. Een 36-jarige motorrijder uit Assen heeft een boete van €850... en een voorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden gekregen voor het veroorzaken van een ernstig ongeval in Hooghalen. Het ongeval gebeurde op 14 juli 2023 op de Laaghalerveld, op een donkere en bochtige weg zonder straatverlichting. De motorrijder botste daar op een tegemoetkomende 19-jarige fietser die daarbij zeer ernstig gewond raakte. Volgens onderzoek reed de motorrijder op de weghelft van de fietser. Het Openbaar Ministerie benadrukte dat er geen aanwijzingen waren voor

0: extreem hard rijden of andere vormen van grove schuld, zoals rijden onder invloed of telefoongebruik. In sporthal De Burkerkoel in Westerbork sliepen afgelopen nacht 82 asielzoekers, dat meldt het Rode Kruis. De gemeente Midden-Drenthe springt deze week bij als noodopvang voor vluchtelingen die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Gisteren nam Westerbork de nachtopvang over van de wijk. In de sporthal in Westerbork zijn maximaal 200 slaapplekken. Een oplossing voor de lange termijn is er nog niet. En een 22-jarige man uit Maassluis is vrijgesproken van het binnensmokkelen van telefoons en andere communicatieapparatuur in een gevangenis in Veenhuizen. 2 jaar geleden werd er een pakket met een drone afgeleverd op het gevangenisterrein. Op een zakje van dat pakket werd DNA gevonden van de man uit Maassluis. Maar de rechter vindt dit onvoldoende als bewijs dat hij hiervoor verantwoordelijk is. Daarom wordt de man niet veroordeeld. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
1: Dankjewel, Daphne. Het weer krijg je vandaag van Ronald van der Zwaag.
2: Vanmiddag zijn er perioden met zon. De wind is noordoostelijk, die is matig. En de temperaturen die gaan nog klimmen naar zo'n 19 tot 20 graden. Nou, vanavond blijft het vrij zonnig. En bij een noordelijke wind gaat de temperatuur wat naar beneden.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
8: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.

You're the last, my first, my everything. Zometeen een overzicht van suggesties voor de slingerplaat. Muzikale. Ja, vaak zo, hè, als een liedje wordt gezongen. Duetten tussen familieleden, daar zijn we nou op zoek.

0: gewoon even schuilen, Miss Montreal.
1: De slingerplaat.
0: Wat ontzettend veel reacties weer.
2: Ja, ongelooflijk.
0: Superleuk. Ik had Thomas Karst in de uitzending zo pas. En Thomas die vertelde dat hij natuurlijk een duet heeft opgenomen met zijn vader ooit eens. En ja, dat er ook nog wel plannen waren om wat meer te doen. En toen dachten wij, ja, dat gaan we doen vandaag voor de slingerplaat. We gaan op zoek gewoon naar muzikale families. Maar dan specifiek duetten. Want soms zijn de families veel groter. En dan zijn er muzikale bands helemaal. Maar wij zoeken echt duetten zoals Thomas en René. Nou, dat van plan waren, dat deden. En ook eentje hebben opgenomen. En toen belde, uit mijn hoofd, wie was dat ook alweer? Als eerste was dat niet Jelmer, die belde en de letter L doorgaf.
2: Ja, dat klopt helemaal.
0: Ja, want als je als eerste je liedje doorgeeft, dan mag je meteen een letter van het alfabet kiezen. Want we hebben 26 letters weg te geven om daar een liedje aan te koppelen. Om dan even voor tweeën dat rat erbij te pakken en dan een slinger eraan te geven. Maar de L is dus bezet, want Jelmer was als eerste en wilde de zusjes Kannegieten er graag op hebben.
2: Nou, hartstikke leuk. En dan kwamen meerdere mensen natuurlijk met duo Karst.
0: Ja. Ja.
3: Vlinder, mooie vlinder, vlieg maar naar het land.
0: Natuurlijk moet die erop, dus jongens, die krijgt een letter sowieso. Deze trouwens ook, hoor. Want ik ga nu misschien mensen tegen de schenen schoppen door hun naam niet te noemen. Bert, Nico, Femi, Fina en Gina zag ik zo in de app voorbij komen. Maar ik ben ongetwijfeld over na.

0: namen nu verbaasd.
1: Ja.
0: De Blue Diamonds kwamen heel vaak binnen, dus komen op het rad.
1: Ja, en ook The Judds met Why Not Me, die kwam binnen van Jenny.
0: En Ali moesten allebei aan de broers denken, de broers Brings, oftewel. Tangerine natuurlijk.
1: Hartstikke mooi. En ook Maywood kwam nog binnen met Mano.
0: Ja.
1: Die werd al doorgebeld.
0: En de Carpenters komen er ook bij. Stop, wow, yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, yeah, yeah, yeah. En Gina kwam met de Everly Brothers. Wake up, Susie, wake up. Ja, en wake deze, een klassiekertje, kwam er ook bij. De glimlach van een kind. Doet je beseffen dat je leeft. Vader en dochter, natuurlijk zetten we die erbij.
1: Natuurlijk, ja.
0: Nog eentje?
1: Nog eentje, ja. Ina die belde nog wel een leuke suggestie door. Van de gebroeders Weggemans. Taxi Mojo. Ja, dat is een trompetduo.
0: Leuk. Oh, er werd net nog gebeld, maar ze wordt nu weer opgehangen. Nou, zullen we de lijnen dan sluiten?
1: Ja.
0: Ja, hè, want we hebben meer dan genoeg. Ja. Ja. Nou, de L weten we in ieder geval. Daar komt, die zet ik alvast in de lijst. Ik geloof niet meer in liefde. Jelmer gaf die door van de zusjes Kannengieter. En voor de rest gaan we een mooi lijstje maken.
1: Zeker.
0: Duo Karst natuurlijk, Trop en... Laat je verrassen, we pakken het rad er zo bij en dan gaan we een beste slinger eraan geven.

0: The Dire Straits en Walk of Life.
1: De slingerplaat.
0: Jij staat naast het grote rad met het alfabet.
2: Ik mag weer.
0: Yay.
2: Zal ik maar meteen?
0: Ja, dat is goed. Pak ik het lijstje er ondertussen bij. We hebben een prachtig rad, echt een heel mooi rad. Allemaal duetten van families hebben we erop geplaatst. Een aanleiding was Thomas Karst, die ik in de uitzending had. Die Ik Drink Alles heeft gemaakt met zijn vader René natuurlijk. En wij dachten, er zijn zoveel muzikale families en ook echt duetten die opgenomen zijn. Dus laten we daar een slingerplaat van maken. Jij hebt gedraaid en waar is die opgestopt?
2: De Z, net als gisteren.
0: Oh ja,
2: ja,
0: had
2: je
0: ook de Z.
2: Nou,
0: daar staat nu wel een ander liedje achter. Ik zie dat het een liedje is die heel vaak is aangevraagd. Gezongen door twee broers. Als ik zeg Riem en Ruud.
1: De slingerplaat.
0: Dan weet bijna denk ik iedereen wel waar ik het over heb. Dit zijn de Blue Diamonds met Ramona.

0: Zaterdag 20 juni organiseert Boerderijwinkel Hoorn weer de jaarlijkse boerenerfmarkt. Struin langs de kraampjes terwijl de kinderen zich vermaken met verschillende activiteiten. Loop mee met de rondleidingen en ontdek alles over onze asperges en aardbeien. Kijk voor meer info op www.boer-horen.nl. De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
2: Ja, ik lig al uren wakker.
1: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies.

0: lekker slapen.nl.
1: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Voorstee, assen.
3: Voetganger.
1: Bocht.
3: Kinderen.
1: Tegenligger.
3: Fietser.
1: Uitrit.
0: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je

0: komen we veilig thuis in Drenthe.
1: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79.
2: Voordeelhaartjes.nl.
3: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
1: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
2: Voordeelhaartjes.nl.
3: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het gaat goed met de aanpak van vervuilde lucht in Nederland, meldt het RIVM. In 2020 besloten over
7: Radio A en Hunze.
8: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
7: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2 uur.
9: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
7: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
10: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
11: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
7: Radio A en Hunze.
11: Dit is Radio A en Hunze.
12: Radio A en Hunze.
11: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
13: Geef aan de collectant.
14: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem.
15: Bridge Fund. Make money smile.
16: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
17: Bridge Fund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.

0: Nou, de Pointer Sisters, I'm so excited.
1: Maak kans op een overheerlijke Asperge Deluxe Box.
0: Oh, lekker. Nou, hebben we net die telefoonlijnen knalletje vol gehad.
2: Ja, voor de slingerplaat, ja.
0: Maar we maken ons borst nu alweer nat, hè?
2: Ja, want dit is ook erg gewild.
0: Ja, iedereen wil wel zo'n lekker speciaal aspergepakket winnen natuurlijk. Ja, het gaat er al een paar dagen over, want deze hele week geven we hem weg, dat speciale pakket. 4 keer op een dag maak je de kans op hartstikke verse asperges, een pot aspergesoep, een flesje wijn, 2 doosjes aardbei en een lekkere fles boeren vanillevla.
2: Lekker hoor.
0: Heerlijk. Weet jij al wat je gaat eten trouwens vanavond of niet?
2: Oh, ik heb nog risotto.
0: Oh, ja. Je hebt nog wat staan.
2: Ja.
0: Ja, ik moet nog naar de winkel, dus ik heb geen idee nog wat ik ga halen. Maar ja, asperges is natuurlijk altijd een goed idee.
2: Zeker. Ja, en ik zei dus gisteren dat ik ze nog niet had gehad dit jaar.
0: Ja.
2: Maar dat is gelogen, want ik heb ze gewoon een paar weken geleden op een pizza gehad.
0: Oh ja, dat kan ook.
2: Hartstikke lekker.

0: Dus
1: en had je daar...
0: Dank je wel.
1: Had je daar ook tonijn bij? Want die combi wordt dan ook wel vaak gedaan.
2: Nee.
0: Wordt die combi vaak gedaan?
1: Ja, dacht ik.
0: Ja, daar word ik niet heel blij van, maar er zijn vast...
1: Ik zal thuis eens vragen. Mijn zoon is pizzabakker.
0: Echt?
1: De plaatselijke pizzaboer.
0: Dat is goed voor elkaar.
2: Ja, heel lekker.
1: Maar goed, wij dwalen weer af. Ja. Kom, wij moeten een pakket weggeven. Hoe maak je de kans op? Nou, die topjes zijn altijd hartstikke lekker van de asperges. En wij dachten, als we nou een topje van een liedje pakken... en dat heel kort laten horen, en als je het liedje herkent... dan maak je kans op zo'n lekker pakket. Bel me naar de studio, 0592-33-1188. Als je weet welk liedje het is. Nou, dat is denk ik...

0: Trams. Een hold back the night.
1: Maak kans op een overheerlijke Asperge Deluxe Box.
0: Oh, lekker. Gerrit uit Valthermond, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Wat staat er bij jou op menu vanavond?
2: Een prijsschotel.
0: Een prijsschotel?
2: Ja.
0: Oh, uit de oven.
2: Uit de oven, ja.
0: En hoe wordt die gemaakt dan?
2: Aardappeltjes, prei natuurlijk.
0: Ja.
2: En een uitje erdoor,
0: ja.
2: Gehakt.
0: Ja.
2: Ja, en dan. En dan een half uur in de oven.
0: En dan daarna
2: nog even een beetje kaas erover en dan nog een keer 10 minuten.
0: Lekker,
2: dan.
0: Lekker, inderdaad. Nog even naborrelen in de oven. En doe je er veel curry door? Want dat doe ik dan wel vaak als ik zo'n prijsschotel maak.
2: We doen er een pakje door. En daar zit curry in.
0: Oh, een heel pakje zit er. Speciaal voor prijsschotels. Oh, dat ken ik dan weer niet. Oh, lekker. En hoe laat zitten jullie meestal aan tafel dan?
2: Ja, rond een uur of 17:30.
0: Oh, lekker op tijd al.
2: Ja.
0: Ja. Hey, en die asperges die wij weggeven, hè? Zo'n aspergebox. Eten jullie dat regelmatig of niet?
2: Nou, niet regelmatig. Maar mijn schoonzus die is daar een ster in om klaar te maken.
0: Oh ja? Kan ze dat goed?
2: Ja, kan ze goed, ja.
0: Oh, en hoe maakt ze het dan? Met wat erbij?
2: Dat weet ik, ja. Beenham
3: en
2: kriltjes. Ja, beenham en kriltjes.
0: Wie helpt jou daar, Gerrit?
2: Mijn vrouw.
0: Nou, mooi samenspel zo. Hebben jullie ook samen de antwoorden bedacht? Of wist jij dat?
2: Nou, we wisten het samen.
0: Ah, hartstikke goed. Ik ga hem nog een keer laten horen. Het topje van een liedje. En de grote vraag is, welk liedje?
2: Ja, Sweet Caroline.
0: Helemaal goed van Neil Diamond. Nou, jullie kunnen aan de kook hoor, want het komt eraan, dat aspergepakket. Blijf maar aan de lijn, dan krijg je Daphne en die praat je helemaal bij. Geniet ervan.
2: Dankjewel.
0: Doei, doei. En eerst vanavond van de prijsfoto natuurlijk. Doei.
2: Ja. Ja.

van de meest gedraaide liedjes tijdens huwelijken. Deze van Dan Sharp en You. Bijna 2:30 alweer. Het laatste nieuws uit de provincie vind je op de site rtvdrenthe.nl. En natuurlijk ook in de app. Maar hoor je zometeen ook.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
5: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
8: 2:30 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, Daphne Blanke. Goedemiddag. Een 36-jarige motorrijder uit Assen heeft een boete van €850... en een voorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden gekregen voor het veroorzaken van een ernstig ongeval in Hooghalen. Het ongeluk gebeurde op 14 juli 2023 op de Laaghalerveld, op een donkere en bochtige weg zonder straatverlichting. De motorrijder botste daar op een tegemoetkomende 19-jarige fietser die daarbij zeer ernstig gewond raakte. Volgens onderzoek reed de motorrijder op de weghelft van de fietser. Het Openbaar Ministerie benadrukt dat er geen aanwijzingen zijn voor extreem hard rijden of andere vormen van grove schuld, zoals rijden onder invloed of telefoongebruik. In sporthal De Burkerkoel in Westerbork sliepen afgelopen nacht 82 asielzoekers, zo meldt het Rode Kruis. De gemeente Midden-Drenthe springt deze bij als noodopvang voor vluchtelingen die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Gisteren nam Westerbork de nachtopvang over van de wijk. In de sporthal in Westerbork zijn maximaal 200 slaapplekken. Een oplossing voor de lange termijn is er nog niet. En een 22-jarige man uit Maassluis is vrijgesproken voor het binnensmokkelen van telefoons en andere communicatieapparatuur in de gevangenis in Veenhuizen. 2 jaar geleden werd een pakket met een drone afgeleverd op het gevangenisterrein. Op een zakje van dat pakket werd DNA gevonden van een man uit Maassluis. Maar de rechter vindt het onvoldoende als bewijs dat hij hiervoor verantwoordelijk is. Daarom wordt de man niet veroordeeld. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app. Daphne, dankjewel. Roland van der Zwaag nog met het weer.
9: Vanmiddag zijn er perioden met zon. De wind is noordoostelijk, die is matig. En de temperaturen die gaan nog klimmen naar zo'n 19 tot 20 graden. Nou, vanavond blijft het vrij zonnig. En bij een noordelijke wind gaat de temperatuur wat naar beneden.
8: Ken jij alle namen van bomen om je heen? We gaan zo meteen bomen over bomen.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
14: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen.

0: op samendimensievriendelijk.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
3: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Anouk in de middag.

0: het witte goud.
1: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
0: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
1: Oh, lekker.
0: Daarom maak je deze week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
1: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Cool and the Gang en Get Down On It. We hebben er volgens de laatste gegevens ongeveer 250 miljoen van in Nederland. 250 miljoen bomen. Dat viel mij eigenlijk een beetje tegen, Paul. Goedemiddag.
1: Ja, goeiedag. Nou, je wil niet weten hoeveel er in de wereld staan. Dus,
0: nee, in de wereld, maar in Nederland. Waar had jij hem opgezet als je moet schatten hoeveel bomen er zijn?
1: Nou, moet ik eerlijk zeggen, daar heb ik nooit bij stilgestaan. Dus ik weet alleen wat over bepaalde bomen en over het hele bomenrijk. Ja, er zijn er inderdaad heel veel. En alleen al in Drenthe heb je komen er in een wild en maar ook in tuinen iets van 60 soorten bomen voor alleen al.
0: Ja.
1: Dus dat is een hele waslijst aan bomen. En ik heb dus

0: onlangs in, voor natuurmonumenten een bomenexcursie opgezet voor met name dan de inheemse boomsoorten die dus hier van nature voorkomen.
1: Ja. Ja, jij bent van natuurmonumenten inderdaad. En daarom heb ik je ook aan de lijn. Want de Roeg-redactie zei van bel eens met Paul. Want Paul die doet iets leuks. Die geeft bomenexcursies. Ja, ja. En toen ging ik dus even googlen naar bomen. En toen kwam ik op dat getal. 250 miljoen zijn er dan in Nederland. En de meest voorkomende is de eik. Kwam uit datzelfde Google-opdrachtje naar voren. Hey, maar jij geeft dus speciale excursies. Waar doe je dat?
0: Nou, dat doen we op het Dwingerde Veld. Maar in dit keer dus niet vanaf het bezoekerscentrum aan de Ruinense kant. Maar vanaf de Zandstee, die schaapskooi aan de Lee-kant. Aan de Dwingeloze kant, zullen we zeggen. Daar is een schaapskooi van natuurmonumenten. En daar is ook een klein bezoekerscentrumtje bij. Of ja, ontvangstruimte. En op zondag houden we daar dus die bomenexcursie. Omdat aan die kant staan gewoon meer soorten bomen dan aan de, aan de Ruinense kant. En dat is eigenlijk de simpele reden waarom we het daar doen.
1: En dat doe je deze zondag of iedere zondag?
0: Nee. We maken een planning het hele jaar door. En dit was de bomenexcursie. Die heb ik dus dit jaar voor het eerst opgezet. Omdat ik heb wat met bomen. Ik kweek ze, ik zaag ze om en ik verwerk ze in de kachel. En ik maak er meubels van. Dus ik heb wat met hout. En toen dacht ik, ik ga een bomenexcursie opzetten. En vandaar dus. En dat vonden ze een goed idee bij natuurmonumenten. Dus wacht even, mijn hond die begint te blaffen.
1: Oh, er komt iemand aan, of niet? Beste waar komt.
0: Mevrouw die komt binnen, dus vandaar. Oh. Nee, maar.
1: Maar hoe doe je dat, zo'n excursie? Hoe werkt dat?
0: Nou, je gaat dus eerst eens kijken van wat is een plek waar je waar genoeg bomen staan. Want als je maar alleen een sparrenbos hebt, dan valt daar niet veel te vertellen. Dus ik ben ook vrijwillige boswachter bij natuurmonumenten. Dus ik kom het hele gebied door. Mm-hmm. En toen kwam ik tot de ontdekking dat bij de Zandstee, dus bij aan de kant van Dwingeloos, zullen we zeggen, dat daar toch een grote verscheidenheid aan bomen staat. En dan dacht ik van, nou, ik ga dus ook wat informatie over bomen bij elkaar verzamelen. En toen heb ik die bomenexcursie met allerlei beetjes en informatie over dus de bomen die daar in dat gebied voorkomen. En over de eik, over de linde en over de beuk en over de fijnspar en over de grove den. En dus dat is de opzet.
1: En dan loop jij zo gewoon door het gebied heen als een rattenvanger. Ja. En dan loopt iedereen achter je aan en dan heb je bij elke boom of bij bepaalde bomen tekst en uitleg.
0: Nou ja, bij verschillende bomen. Kijk, ik vertel ook wat over het Dwingerde Veld en hoe het bos, wat daar groeit, ontstaan is. En, maar er is ook allerlei algemene informatie, geef ik ook over de bomen. Hoe vindt de sapstroom plaats van de bomen? Hoe oud zijn de bomen? Hoe lang staan er überhaupt bomen op de wereld? En het meest verrassende vond ik, daar kwam ik op BBC tegen. Zo'n 380 miljoen jaar geleden zijn de eerste bomen ontstaan. Maar het grappige daaraan is, toen waren er nog geen schimmels en bacteriën om die bomen af te breken als ze eenmaal doodgingen. Toen is er heel veel dood materiaal ontstaan. Zoals ongeveer 80 miljoen jaar lang zijn de bomen doodgegaan. En die dikke laag, dat is uiteindelijk de steenkool geworden die wij nu ook opgraven voor in de kachel.
1: Ach jee, oké. Okay.
0: Ja, en dat vond ik wel een verrassende ding. Dus ja. Dat soort dingen vertellen we dan ook. En ook over zo'n 100. Nou, zo'n 10.000 jaar geleden was de laatste ijstijd in Nederland. En toen was Nederland nagenoeg kaal. Nou, welke bomen komen dan als eerste weer terug? En welke komen. En dat soort weet je. En verder zijn er ook nog wat.
1: En niet alles prijsgeven nu, Paul, hè?
0: Nee, maar er zijn nog genoeg dingen. Ik bedoel,
1: hoe lang is zo'n route als we met jou op pad gaan? Hoe lang is dat? Hoe lang ben ik onder de pannen, zeg maar?
0: Het is 2 uur, doet de excursie. We gaan verzamelen bij de parkeerplaats daar bij de Zandstee. Een grote parkeerplaats. Daar wacht ik de deelnemers op. Mm-hmm. En dan lopen we eerst naar de ontvangstruimte. Daar vertel ik wat algemene zaken. Dus hoe ziet een boom eruit en dergelijke. En dan gaan

0: Dat duurt ongeveer een kwartier, een half uur, net naar gelang. De mensen, ze willen soms ook nog even een bakje koffie nemen en zo. Dus. En dan gaan we een wandeling maken en alles bij elkaar. Dus zowel inleiding als de wandeling duurt 2 uur.
1: Hartstikke leuk. En moet je je opgeven van tevoren?
0: Ja, je moet je opgeven van tevoren. Dat kan via het internet. Ik weet niet precies het adres, maar dat valt er wel ergens op. Zoek maar op bomen, excursie, natuurmonumenten, Dwingende Veld. En dan vind je vast wel een link. Mm-hmm. En er zijn nog plekken vrij. Dus,
1: en dat was voor deze zondag, toch?
0: Deze zondag, later in dit jaar, wordt het ook nog een keer gegeven. Want ik sta sowieso later dit jaar nog een keer. Ongeveer eens in de maand wordt die een keer gegeven. Het is gewoon ook voor ons een try-out van hoeveel belangstelling is het. Ja. De eerste keer dat ik daar had ik 8 deelnemers. Dus,
1: dat is toch een prima groep of wil je graag meer?
0: Ja. Nou ja, kijk, er kunnen geloof ik 20 opgegeven worden.
1: Oh dus, ja. Ja. Nee, dus er kan nog wel wat bij.
0: Er kan altijd nog wat bij, ja. Maar het is kijk, 20 is ook het maximaal voor bijna elke excursie die we van natuurmonumenten doen. Dus,
1: ik ben benieuwd hoeveel er zondag bij je aanschuiven. Het is in ieder geval zondagmiddag. Ja. En voor meer informatie...
0: Om 11 uur.
1: Oh, 11 uur. Oh, ik dacht middag.
0: 11 uur begint.
1: Oké. Okay. Nee, goed dat je het zegt dan, Paul.
0: Het is om 11 uur begint het. En het is verzamelen dus op de parkeerplaats. De grote parkeerplaats bij de Zandstee. Dat ligt daar een stukje van de Zandstee af. Ja. Maar dat is een grote parkeerplaats. Daar verzamelen we. En daar zit ik dan in mijn natuurmonumenten koffie. En dan,
1: niet te missen. Paul van de Bomen.
0: Niet te missen.
1: Ja. Nou, wie weet hoeveel er aansluiten. Ik wens je veel plezier in ieder geval komende zondag. Het wordt mooi weer, dus dat is dan ook mooi. Hey, dankjewel, fijne dag nog. Hoi.
0: Doei. Wait.

Neil Moorman en Plattelandsgevoel. En dit is de laatste die ik voor je heb van Madonna. Madonna die over een paar weken, 3 juli volgens mij, een nieuw album uitbrengt. Confessions 2 heet het.

0: de tuining. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Voorstee, Assen.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
3: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
4: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
5: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daar.

0: Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
1: Man, man, man. Ik heb het voorjaar weer in de bol. En wil de bloemetjes weer buiten zetten. Voor goede kwaliteit bloemen en planten ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Wat een keuze. Mijn handen beginnen nu al te jeuken. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
2: Werken in

0: zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, en dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer... maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij
4: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
4: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3 uur.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: Radio A en Hunze.

0: Ja, mensen, goedemiddag. Het is 16 juni, het is mooi weer. En we gaan weer 2 uur leuke plaatjes draaien. Dit is De Plaat naar Ruiter via Radio Arnhunze. En ik hoop dat het helemaal goed is. Dus mensen, je luistert weer naar De Plaat naar Ruiter via Radio Arnhunze. En ik hoop dat het goed is. En hier komen de plaatjes zonder praatjes.
1: Dinsdagmiddag van 3 tot 5. Alleen de mooiste platen. Rechtstreeks van vinyl. Blijf luisteren naar muziek van vinyl op De Platenruiter.

Dus mensen, u luistert weer naar De Platenruiter met muziek van vinyl via Radio Anunze. En ik hoop dat het helemaal goed is. Hier komen de plaatjes, ook Lambert en Eli. Ik hoop dat je ook weer bij bent. Platen gaan ook die kant op, hè.

Ja mensen, goedemiddag. U luistert nog steeds naar De Platenruiter via Radio Arnhemse. En ik hoop dat het hem goed is. We gaan weer een half uurtje Engelstalig draaien. Het eerste half uur zit erop, het eerste half uur Nederlandstalig. En dan gaan we een half uurtje Engelstalig draaien. En ik hoop dat het ook hem goed is voor de liefhebbers. Hè? Dus hier komen hem Engelstalige plaatjes aan.

En ook Tjeska natuurlijk weer bedankt voor het appje. Ook mooi dat de plaatjes ook in de smaak valt. Hè? Plaatjes zijn natuurlijk ook speciaal in voor jou bestemd, Tjeska. Mijn lieve vrouwtje. Dus plaatjes met ook speciaal die kant op. En ik vind het mooi dat ze in de smaak valt. En die komen weer wat plaatjes aan, hè?

Nou mensen, dit was het eerste uur alweer van de Platenruiter van Radio Arnhunze. We gaan er een uur voor reclame en journaal. En dan komen we straks zo en weer. Ik kom nog een uurtje draaien. Nog een uurtje mooie muziek, wat Duitsstalig, wat Nederlands nog weer. Dit is nog steeds de Platenruiter en blijft erbij, hè?

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Goed mensen, we zijn er weer. Dit is nog steeds de Platenruiter via Radio Arnhemse met muziek van vinyl. En ik hoop dat hem goed is, hè. We gaan hem een half uurtje Duitsstalig draaien. En dan nog een half uurtje Nederlands en dan zitten we erop voor deze week, hè. Volgende week, mensen, zijn wij er een uurtje eerder. Volgende week zijn wij er van 2 tot 4. Dus volgende week zijn we er niet om 3 uur, maar al een uurtje eerder. En van 2 tot 4 zijn we er volgende week, dus dan weer erin van, hè. Dit is de Platenruiter. Goedemiddag.

Duits of Engels. Als het maar van vinyl komt, je hoort het allemaal bij de Platenruiter. Muziek van vinyl.

En goedemiddag mensen, u luistert nog steeds naar de Platenruiter via Radio Arnhemse. En ik hoop dat het programma naar hem goed is. Hè? Dus mensen, u luistert nog steeds naar de Platenruiter met het programma Muziek van Vinyl. En ik hoop dat het naar hem minder smaak valt. Hè? We draaien nog een half uurtje. En volgende week mensen zijn wij er een uurtje eerder. Hè? Van 2 tot 4 zijn we er volgende week. In verband met TV-uitzending volgende week. Hè? Dus volgende week zijn wij er van 2 tot 4. Een uurtje eerder, dus houd er even rekening mee. Hè? Radio 1 minuutje eerder aanzetten. Dit is de Platenruiter, hier komt nog een half uurtje muziek.

Ja, mensen, het is weer zover. Onze zendtijd zit er weer op. Volgende week zijn we er weer, maar dan een uurtje eerder, hè? Dus mensen, wekker zetten. Volgende week zijn wij er om 2 uur. Van 2 tot 4. Dat is allemaal even op tijd de wekker zetten, hè? Van 2 tot 4 zijn wij er, want volgende week hebben ze de TT-uitzending, hè? Vanaf 4 uur. Dus mensen, dit was de Platenruiter met muziek van vinyl. En ik zou zeggen, tot volgende week en dan een uurtje eerder. Joe.

Dus mensen, allemaal bedankt voor de reacties. En graag tot volgende week, dinsdag van 2 tot 4. Is de plaat naar uiteraard weer met muziek van vinyl. Dus tot volgende week, jongens.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioa.nl.

0: radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 5:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten.

0: Van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijk.

atletiekcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk

0: Alpen. Drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: can work it out. Take one.
1: I know how it goes when it comes.

12 hunebedden, 12 hunebedden, één geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.

het geluid van Radio A en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000...

1000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach

0: vond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: 12 uur bedden. 12 uur bedden. 1 geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
4: Ik bied een heel nieuw spel. En dat speel je in het bad. Oren vol met zeep. En het geeft niet of je spat. Plons in de cup. Zet de gisser lekker aan. Haal je tenen uit de kraan. Laat je rubber eentje gaan.

0: naar zeep, zoek.
1: Iedereen wordt vies.
0: Zoek dus naar de zeep.
1: Was je daar nou maar precies?
0: Zoek er als een zeep.
1: Laat de douche maar lekker sproeien.
0: Zoek er als een zeep.
1: Want in water mag je knoeien.
0: Oh, die gladde zeep.
2: Ik moet loeien van de praat.
0: Zoek er als een zeep.
2: Als ik knoei en span dat
0: zwaar. Zoek die rare zeep.
3: Ik denk dat ik de puzzel op.
0: Oh, daar is de zeep.
3: Ik trek gewoon de stopmotor.
0: En daar is de zeep.

0: eerste microfoon maar even aan. Het deed het effect bijna teniet. Je vraagt je misschien af waarom wij met een nummer van Sesamstraat beginnen.
1: Ik niet.
0: Nee, jij niet. Een van mijn jeugdhelden is helaas overleden. Wim T. Schippers, ook wel bekend vanwege zijn stemacteurschap. Maar wat mij betreft veel bekender dankzij types als Chef van Oekom, Barend Servet. En er is nog wel een lijstje. Ja. Op zoek naar Jolanda, Van Hoekels, Disco Hoek, et cetera. Ja, welkom bij Dooie Boel met Sjoerd en Roel. Anderhalf uur nog, hè?
1: Anderhalf uur.
0: Anderhalf uur nog. En let the music do the talking, zei hij. Dus,
1: ik heb Knochendfabriek met Fuck Off.
0: Ja.

0: De Stooges met Iggy Pop in hun meest vrolijke tijd.
1: Ja, nee, ja, dat hoor je direct.
0: Ja. Dirt was dit.
1: Het levensgeluk spat er vanaf.
0: Ja, inderdaad, ja. Ja, net als bij de twee dames die we net tegenkwamen bij het tankstation.
1: Ja, ja,
0: dat waren ook ongekende zonnetjes in huis. Echt fantastisch.
1: Ik weet niet of ze luisteren, maar daar spat in het levensgeluk ook vanaf.
0: Ja, ja, ja, we noemen geen namen verder. Want ik ken ze ook verder ook niet, hoor. Dus,
1: voor hun heb ik hier Angerfist met Fuck Off.

0: Ja, die zag ik niet aankomen. Dit soort herriebak uit Bangkok.
1: Erg leuk.
0: Volgens mij heb ik nog nooit muziek van een Bangkokse band gedraaid.
1: Ik vind het leuk.
0: Overigens, ze heten Luke, I'm Your Father. En het nummer heette Free the Noise. Het volgende nummer van jou heet Fuck Off.
1: Fuck Off. Van Wayne Country and the Electric Chair.

0: Sunbirds, Melt the Ice.
1: Leuk. Hey,
2: heb je nog meer Fuck Off? Of,
1: ja, dit zijn,
2: komt er nu een variatie op het thema?
1: Fuck Off van de Cenobites.
3: Ah, gewoon Fuck Off.
1: Ja. Fuck Off.
0: Fuck you!

Ja, dit was Clowns. Een paar jaar geleden op Shock gezien. Ook een heel erg luid bandje om naar te kijken en te luisteren. Ik loop even... dan moet ik... Ja, kan dat? Moet ik die, nou ja, maakt ook helemaal niet uit. Loop even naar... ik loop even helemaal nergens naartoe. Ik blijf gewoon aan mijn kant. En ik ga verder met Kraas. Die kwam ook zomaar een keer weer langs in een van mijn playlistjes. En ja, is ook wel een beetje een soort van mijn grondhouding geworden in de afgelopen 5 tot 10 jaar. So what?

0: Ach ja, dat is een vriendelijke manier om te zeggen dat het politiek ook niet allemaal te correct moet worden natuurlijk, hè?
1: Fuck you.
0: That's why.
1: That's why. Because...
0: Yeah, you're licking each other's hemorrhoids. You fucking homosexuals en daar. Nou, ja.
1: Ja, oké.
0: Eigenlijk kan hij niets, maar hij is wel grappig.

0: Champagne Handshake van Captain Kaiser. Misschien aardig om even te vermelden. Die spelen morgenavond in Vera.
1: Okay,
0: Belgisch bandje. En ik had er nog nooit van gehoord, maar ik zag het in de aankondiging langskomen. Ik denk, ik check het even en dit is wat je dan te horen krijgt. Tenminste, dit...

0: 106 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

0: Ja, en dan laten we deze langzaam maar zeker gewoon even wegveden hier aan deze kant. En aan de andere kant staat Simon al. Klaar om zijn eigen programmaatje te maken samen met zijn maatje Karin. Niet wat je gewend bent, misschien een beetje onverwacht vroeg. Maar,
1: hoor je mij nu ook?
0: Ik hoor jou nu ook.
1: Echt gelukkig, met schuifje omhoog.
0: Mensen, we schuiven naadloos over van Dooie Boel met Soen en Roel naar Metalbox, zeggen jullie toch?
1: Jazeker.
0: Ach, kijk aan. Komt-ie, Metalbox. Enjoy. En tot volgende week.

0: Radio A en Hunza!
1: Live. Metalbox. De storm op je radio.

0: Kijkers, ik geluid bij twee kanten. Maar hij doet het weer niet.
1: Doet het weer niet?
0: Hallo?
1: Ja, ik hoor jou hoor.
0: Hallo? Ja?
1: Ja, hoor je mij? Hoor je mij ook?
0: Ik hoor mezelf ook.
1: Nou, fijn.
0: Nou, voor de eerste keer om 9:30 beginnen, Karin.
1: Ja, lekker hè?
0: En dat is wel lekker, want dan kan ik om 10:00 lekker naar huis. En dan kan ik toch een beetje slapen. Ja, goed. Dat hebben we nog gehad. Hè? Die wil ik ook nog even draaien trouwens, denk ik.
1: Maar, ja, dat is mooi dat je wijst, hè?
0: Ja, dat ziet geen mens.
1: Nee.
0: Nee, maar jij ziet het wel.
1: Moet ik even zo doen?
0: Ja. Ja, zie je dat?
1: Is goed hoor. Ja.
0: Oké. Okay. Dus ja, lekker. Lekker op tijd. En we maken er een mooi programma van.
1: Dat gaan we doen.
0: Nou wouden we eigenlijk beginnen om 8:30, maar die heel iets anders, hè?
1: Ja, en wij moeten
0: wat wij verleden week besproken hebben, weten we dat nog wel?
1: Jawel.
0: Ja, de grote lijnen nog wel. Maar we zullen beginnen met de band van de maand of zo, hè?
1: Klopt.
0: Maar die is er niet.
1: Nee, we moeten een dobbelsteen
0: We moeten iets met dobbelsteen doen, ja.
1: Maar dus, volgens mij hebben wij hier helemaal geen dobbelsteen meer.
0: Nee, maar dobbelsteen kunnen we op allerlei manieren bedenken. Elkaar
1: gaan we weer doen, hè?
0: We kunnen het zelfs op telefoon doen.
1: Dus, ja, dus laat iedereen de band van de maand er even ingooien.
0: Dan beginnen we dan elke dinsdagavond om 9:30 met de band van de maand.
1: Ja.
0: Zo simpel is het eigenlijk.
1: En hebben we om 9:00 de...
0: Dat. Ja, de live track van de week.
1: Die.
0: Ja.
1: En om 9:30 de ballet, hè?
0: Zo hadden
1: we het bedacht.
0: Zo hadden we dat bedacht, ja. En ja, zo gaan we het ook doen, denk ik. Maar eerst deze, voor Frit Nepa.
1: Nou weet iedereen het, als wij het nou vergeten.
0: Ja, dus graag even invullen wat voor
1: band
0: je op de dobbelsteen wil hebben, zeg maar. En dan beginnen we ermee in juli.
1: Ja.
0: Ja, of beginnen we volgende week.
1: Dat gaan we gewoon doen. Ook.
0: Doen we dat. Sisters of Mercy, Grand Slam. Dat is het eerste verzoekje waar we hebben. Die gaan we nu draaien. Grand Slam.

0: Ja, ik heb dit nummer inmiddels in mijn playlist gezet, Karin.
1: Goed voor
0: jou. Dus
1: we
0: hebben nu inmiddels in plaats van 646 luisteraars per maand, 647.
1: Ja.
0: En als Frits vanmiddag niet geluisterd had, hadden ze maar 645 gehad. Dus wat dat betreft, krik me de boel goed hebben hier. Dat bedoel ik maar even. Goed, Jorik Kremslijn dus met Sisters of Mercy. Wat een geweldig nummer trouwens. Het volgende nummer, Waste the Years, is voor Margriet geloof ik uit Assen. Heb ik dat goed, Karin?
1: Jeetje, ik kan niet alles tegelijk. Ik ben de band van de maand dat opschrijven. Moet ik dat weer opzoeken voor jou?
0: Ga je nu net doen dat je druk hebt?
1: Ja.
0: Oh, je hebt
1: druk. Ik het.
0: Druk, hè? Het is zo druk. Man. Ja, ik wil het zeker weten.
1: Wat wil je weten?
0: Waste the Years uit Iron Maiden.
1: Voor Margriet, ja.
0: Zie je wel dat ik totaal, dat heel goed zit.
1: Ja, waarom vraag je dan?
0: Ik wou weten als jij het nog wist. Waste the Years, Iron Maiden, speciaal voor Margriet.

Inmiddels zoekt Karen naar een geschikte dobbelsteen. En dan gaan wij lekker verder met de te gekke band Lex Legion. Met een nummer Gypsy Tears. Geweldige nieuwe band trouwens. Speciaal voor haar meester.

Ja, heerlijk nummer, Fritsie, van de formatie Lex Legion. Met je favoriete nummer natuurlijk, Mickey D. Sorry, Harry. Dit is The Road to Hell, ook zo'n lekker nummer. Goedemorgen. Bruce Dickerson.

0: Ja, Karin is nog steeds met de dobbelsteen. Heb je hem nou?
1: Tuurlijk wel.
0: Oh, sorry. Ik dacht even dat je nog zoekhangen waren.
1: Nee.
0: Oké. Okay. Dus, het komt allemaal goed. Oh ja, daar staat hij. We hebben de 1, we hebben de 2, we hebben de 3, we hebben de 4, we hebben de 5 en we hebben de 6. Dat is een dobbelsteen.
1: Oh, geen reactie.
0: Ja? Nou?
1: Ja, ik ga nog iets uitzoeken.
0: Oh, oké, is goed. En waar ga je precies uitzoeken?
1: Dat ga ik niet vertellen.
0: Oh! Hier is iets niet in de haak, jongens. Het is tijd voor de live track van de week.

0: zit.
1: Voor de live track van de week, en die is deze keer natuurlijk weer aangedraaid door onze Jan uit DC. Live in the Heart of the City heet het album. En dat is van Whitesnake. Dat is Fool for Your Loving. Heerlijk nummer.
2: This is a song you put in the top 24. Let me hear you sing.

Speciaal voor Jan met het nummer Time to Burn. Volgende nummer is voor... Hallo? Ga jij eens even weg? Volgende nummer is voor Belinda en wel de formatie In This Moment met Beautiful Tragedy.

0: Ja, hij beschuift omhoog, ja.
1: Zag je hoe mijn koptelefoon ging?
0: Ja, dat ging nou, niet helemaal, maar dat ging wel vrij vlot, toch? Of zag ik dat verkeerd?
1: Ja, maar helemaal gek. Het was heb je niet gezien.
0: Het was in een flits.
1: Ja, ik wou te snel.
0: Je hoorde Take It On Back van Chase Bryant. En die was aangevraagd, Harremeister. Een beetje country-achtig, inderdaad.
1: Ja, is prima.
0: Ja, prima.
1: Ja, ik heb er weinig van gehoord, omdat jij zo lang aan die telefoon hangt.
0: Ja, tuurlijk, joh. Tuurlijk. Ik heb inmiddels kramp in mijn elleboog.
1: Ja, dan moet je dat ook gewoon niet doen. Dan had ik het nummer gehoord.
0: Ja, als je vaste luisteraar praat je gewoon lang mee.
1: Oh ja, jij wel.
0: Ja, ja ik wel, ja.
1: Dan hoop ik dat alleen Erwin gaat bellen. Anders hebben we helemaal geen programma meer. Dan hang je de hele avond aan de telefoon.
0: Ja, dat is er ook weer zo. Maar ja, goed. Ja. We gaan nog iets met country doen, dacht ik. Dat is een beetje country rock'n'roll ook. Dit is Rattlesnake Rock'n'Roller. Het begin is ook heel mooi trouwens.
1: Voor wie?
0: Voor mij.
1: Oh, oké.

0: Nou, Simon, was dat even lekker.
1: Ja, dat komt een beetje door Harmuizen met zijn country song. Ik denk, ja. Nou, dan kan dit ook wel eens weer een keer.
0: Zo is het.
1: En inderdaad, Tollemans, die had ook wat in verzameling. Maar ik heb toch zeker een stuk of 4, 5 van deze geweldige band. Echt een geweldige band. Rick Matlock zit trouwens ook in Lynyrd Skynyrd, als ik het helemaal goed heb. Ik denk het wel. Maar you don't remember, you never forget. Dus zo is het toch?
0: Zo is het.
1: Ingrid Malmsteen. Speciaal voor onze Jan.

0: Ja, lekker. De formatie Ingrid Momsteen. Onze gitaarvirtuoos. Doe een tijdje mee. Van het album Trilogy trouwens. Wat zeg ik nou? Trilogy trouwens? Is niet best. Goed.
1: Goed.
0: Nou zeggen ze dus van... we hebben vandaag geen pitvetsgangers. Ja, we hebben er altijd eentje bij, jongens. Dat is Erwin.
1: Altijd.
0: Altijd. Daar heb ik twee nummers van het lijstje staan. De eerste is van Rivers of Nihil. En we gaan luisteren naar Where Owls Know My Name. Speciaal voor onze Erwin. En daarna gaan we door naar de ballade. En dan gaan we bijna naar de dobbelsteenkaart in.
1: Zo is het.
0: Ja, eerst deze voor onze Erwin.

0: Ik pak hem gewoon van Overnight Sensation af. Listen to your heart van Motorhead.
1: Ja.
0: Dat was inderdaad niet zijn beste versie.
1: Nee, maar ik ben ook de enige die erop staat.
0: De enige die ik hier kan vinden, dus wat dat betreft. Weet je wat wij eigenlijk nodig moeten doen, Karin?
1: De ballad.
0: Ballad van de week. Zeker.
1: Voordat Harre in bed ligt.
0: Echt 10 minuten later, dat kan echt niet. Maar goed, we gaan hem nu draaien. De formatie Dare van het album Sacred Ground gaan we de ballad draaien. En wel Strength. En daarna de dobbelsteen.

0: En nu de dobbelsteen. Hallo?
1: Ja, inderdaad. Ja, moet even het begintune hebben, Karin. Brings back memories.
0: Ik denk, je staat zo wazig voor je uit te
1: kijken. Nou, dat kijk ik wel vaak. Ah, joh, dat weet ik al wel gewend, zo langzamerhand. We gaan verder met de dobbelsteen. Dus wat Karin al zei, informatie weet je niks. Net wat ik zei. Op nummer 1 staat Harre met Halloween. Op nummer 2 staat Fritsie met Vandenberg. Op nummer 3 staat Margriet met Metallica. Op nummer 4 staat Jan met Giant. Op nummer 5 staat Belinda met Ijster. En last but not least, op nummer 6, Erwin met Esfix.

0: met Metallica. Dus zeggen wat je volgende week waar we mee beginnen moet.
1: Ja, want we beginnen natuurlijk om 9 uur.
0: We beginnen met half negen, we moeten hem nu weten. We beginnen met de band van de maan.
1: Zo is het.
0: Metallica. Waarom Metallica, dat leggen we je nog wel een keer uit.
1: Ooit.
0: Ik ben hier gewoon nieuwsgierig naar, Karin.
1: Ik ook.
0: Jij ook, hè?
1: Dus we gaan hem toch draaien.
0: Wij starten hem in. 2, 1.

Ja, ik kon het al niet laten om deze te draaien. Wynonna's Big Brown Beaver van de formatie Primus. Met Les Claypool op bass. Best wel grappig om af en toe eens even Primus te horen. Wij gaan verder met nog een nummer voor onze Erwin. En wel Rasputin van de formatie Wolf. Van het album Shadowland. Schrik niet, dit is echt te gek. De formatie Wolf.

0: Ja, blijf een lekker nummer. De formatie Wolf from Sweden.
1: Daarom schuif je hem ook gewoon naar beneden.
0: Omdat hij bijna afgelopen is met Karin.
1: Ja, wat een lekker nummer.
0: We zitten in tijdnood, Karin.
1: Ja, een beetje wel.
0: Als jij het schuifje omhoog doet.
1: We hebben nog één nummer.
0: Ja, één nummer.
1: Thunder dan gaan wij naar huis.
0: Ja, Thunder and Lightning van de formatie Van den Berg, van het album Sin. Die doen we er nog even.

0: Ja.
1: Oh, ik kan rijmen, hè?
0: Geen nieuws dit keer.
1: Nee, dat is er niet.
0: Nee, want we willen geen ruzie met onze luisteraars.
1: Volgende week de House That Jack Built van Load. Het nummer waar ik niet zoveel... het album waar ik niet al te veel van draai, maar toch hele goede nummers bevat, jongens. Echt. Load en Reload. Dat voor volgende week. Sander en Lightning. Zeg ik dat volgende week? Dan zijn we er weer om 8:30.
0: Ja.
1: Doei. En misschien kun je donderdag niet lekker luisteren naar Pieter.
0: Altijd leuk, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Zo.
1: Ik luister ook vaak, hè?
0: Ja, echt heel vaak.
1: Ja, donderdag is mooi weer, hè? Zit er een kans in, Karin.
0: Mooi zo.

Katana.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: outra vez.
1: Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Buddy Holly was killed in a plane crash in 1959.

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Chicos and chicas, señoras, señoritas, I sit here in the mooie warme Mexico. Op een terras, waar de tacos en tequila voor ons op de tafel staan. We nemen onze poncho en sombrero mee, want we gaan weer terug naar ons mooie.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: me.
1: Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Schrappi, schrappi. Ik ben Hassan en ik denk jij wil trekken, broodjes warmen. Als ik knip met mijn vingertjes, alle schaapjes worden broodjes warmen. Met knoflooksaus erbij. Is dat goed van mij, hè? Als ik knip in mijn vingertjes, jullie krijgen allemaal water in de mond. Moet je slabbetje erbij?

die maas mijn vrouwtje. Zij kan lekker koken in die keuken. Zij maakt die lekkerste dingetjes. Heb jij zwarme boerkool?

0: wie ben jij dan?
1: Ik ben van de politie.
0: Ah, meneer agent, wat is er dan?
1: Meneer Hassan, uw busje staat dubbel geparkeerd.
0: Wat? Mijn busje dubbel geparkeerd?
1: Ja.
0: Dat kan niet, man.
1: Echt wel?
0: Ik heb maar één busje.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.

heb het echt gezien. Nee, ik heb geen trek. Nee, ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.